Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.
2: Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel oudje. We kiekten ons kind toen het in slaap was gezakt en hebben dat voor in het album geplakt. Weet je nog wel, oudje? Wij kiekten hem haast

Weet je nog wel, oudje, dat boek zat vol herinneringen. Weet je nog wel, oudje, we zeiden wel eens, als hij 7 zal zijn. En

De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

Het is alweer een jaar geleden dat ik in een konvooi mee reed naar Polen om pakketjes te bezorgen die hier in Nederland ingezameld waren. Ik leerde toen een meisje kennen. Ik kan haar niet vergeten. Haar naam was...

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
2: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
1: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
3: Stinkt hij?
4: Ja, hij ruikt wel. Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
3: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
1: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio AN Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
3: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
2: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

presenteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: We gaan het toch even na.
2: Ik denk dat degene die dit getikt heeft ook wat last van de hitte heeft.
1: Het zonnesteek.
2: Ja, precies. Hoe dan ook, we gaan het spel zo meteen spelen in Koffie en Keuvelen met Dimitris. Ik wens je veel plezier erbij en wat mij betreft heel graag tot morgen.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand.
4: Radio A. en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
7: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
6: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
8: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
6: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: Ingegaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder. Radio.

Goedemorgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Koffie en Keuvelen hier op Radio Drenthe. Het is 9 minuten over 9. Mijn naam is Dimitris, want Wim die is er vandaag niet. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten deze ochtend in Koffie en Keuvelen. Later deze ochtend openen we de schatkist van Nederland met daarin een Nederlandse plaat die in het thema staat van deze week: vakantiebestemming. Tja, en deze ochtend gaan we naar een populaire Nederlandse vakantiebestemming. Ja, nu weet je misschien al wel welke plaat ik ga draaien. Dat zometeen. Ook blikken we terug op de Drentse Duizend. Daarin deze ochtend de Nederlandse zanger die morgen jarig zou zijn geweest. Hij zou morgen 75 jaar zijn geworden. Helaas heeft hij niet gehaald. Maar gelukkig, we hebben zijn muziek hier nog. En zometeen één van zijn hits. En ik weet zeker dat je die kan meezingen. En dit uur natuurlijk, zoals elke werkdag tussen 9 en 10 op Radio Drenthe, alleen maar Nederpop. Muziek van Nederlandse bodem.

0: Elk jaar mag je stemmen op je favoriete muziek voor de Drentse Duizend. Zo wordt het de muzieklijst Veur en Deur Drenthe. De Drentse Duizend wordt elk jaar hier op Radio Drenthe uitgezonden van 24 december tot en met 31 december. Maar het is nu midden zomer. Ja, dus kunnen we ook nu best wel even stilstaan bij de Drentse Duizend van afgelopen jaar 2025. En dat doen we deze hele week hier in Koffie en Keuvelen met André Hazes. Ja, want André Hazes zou morgen 30 juni jarig zijn geweest. Hazes zou dan 75 kaarsjes hebben mogen uitblazen. Had hij dat nog gered, denk je? André is helaas overleden in 2004. Zijn grote hit De Vlieger staat in de Drentse Duizend. En vorig jaar vond je die op plaats nummer
1: 65.

is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt. Zij die ik mis.

0: Voetganger. Bocht. Kinderen. Tegenligger. Fietser. Uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Goedemorgen, het is 9:58. Tijd voor een overzicht van het nieuws uit de regio. Dit zijn de hoofdpunten. Aan het Nuisveen in Borger is vanmorgen rond 4:30 brand uitgebroken in een leegstaande boerderij. De boerderij die al in de hekken stond, was niet meer te redden. En volgens Isala, het Wilhelmina ziekenhuis Assen en Treant staat de toekomst van de zorg onder druk, want de zorgvraag groeit volgens hen harder dan het beschikbare zorgpersoneel. En de gemeente Hogeveen gaat handhaven tegen 2 indoor pardelbanen aan de Lavalstraat. Die zijn daar namelijk zonder vergunning neergezet. En dat mag volgens de regels niet op een bedrijventerrein. Dit en veel meer op de website rtvdrenthe.nl en je leest het ook in de app. Dan gaan we voor het weer naar Hans Nienhuis.
6: Nadat de bewolking geleidelijk naar het oosten verdwijnt, komt er wat meer ruimte voor de zon. We zitten vandaag in een koelere luchtsoort die met een noordwestelijke wind wordt aangevoerd. Later wordt die wind steeds noordelijker en het wordt vanmiddag 25 of 26 graden.
5: Alright. Zometeen op Radio Drenthe meer Nederpop, want tot aan 10:00 alleen maar Nederpop. Met onderweg Peter Koelewijn en ook Jan-Henk de Groot.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd

0: muziekkist van Nederland.
1: Elke dag op dit tijdstip nemen we een duik in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Vergeten juweeltjes en oh ja, lang niet gehoord plaatjes. En het thema van deze week is vakantiebestemmingen. Ja, ben je ook zo in de vakantiesfeer, hè? Mag hoor. Van de Côte d'Azur terug naar Zandvoort. Dat was in de jaren 80 ineens helemaal geen gek idee meer. De Pasadena Dream Band scoorde in 1986 met Zandvoort hun enige top 40 hit. En opvallend detail, het nummer piekte maar tot plaats nummer 36 in de top 40. Dat is helemaal niet zo'n grote hit geweest. Maar later groeide die uit tot een echte evergreen. En nog steeds wordt die luidkeels meegezongen. En nog een leuk weetje. Songwriter Peter Roos onthulde jaren later dat veel bronnen het fout hebben. Overal op het internet staat dat Zandvoort werd geschreven in 1982 al. Maar dat is helemaal niet zo. Hij werd geschreven in 1985 en de plaat werd pas in 1986 opgenomen. Waarna Nederland massaal besloot om op vakantie te gaan naar Zandvoort. Ja, de plastic stoelen mee, heerlijk zeg. Hier is hij, de Pasadena Dream Band met Zandvoort op Radio Drenthe.
0: De schatkist van Nederland.

Iedere werkdag tussen 9 en 10 op Radio Drenthe. Alleen maar muziek van Nederlandse bodem. Dit waren de Cats en Let's Dance. Mijn naam is Dimitris. Koffie en keuvelen voor de maandagochtend. Uit jouw kant zometeen op het RTV Drenthe zomerpakket. Ja, het is volop zomer. We geven het weg hoor. Een pet, een zonnebril, een luchtbed, een beachbal met pomp en een bidon. Hoe je dit kunt winnen, leg ik je zometeen uit om ongeveer 9:55. En dit is Frank Boeien.

0: 300 renners en op de terrassen de Rode Gezelligheid. Kijk op volksvermaken.nl.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar Sunwering en Rolloen.
2: Een geslaagde
3: Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl.
6: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen, zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Radio A en Hunze.
9: Radio A en Hunze.
8: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Haar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Radio 3.

0: Weekend.
1: Ja, het is volop zomer in Drenthe. En daarom hebben we een mooi zomerpakket voor je samengesteld. Het RTV Drenthe Zomerpakket. In het pakket onder andere een pet. Dat is toch handig voor tegen de zon.
2: Oh, nou, gelukkig is het wel ietsje koeler vandaag. Maar ja, je hebt hem nog steeds wel nodig, denk ik.
1: Ja, dat absoluut. Een zonnebril.
2: Nou, ook handig.
1: Ja, een luchtbed.
2: Ja.
1: Ja.
2: In de vorm van een teenslipper, zag ik.
1: Oh ja?
2: Ja, ik heb even een blik toch maar in die doos geworpen waar de prijs in zitten. Want ja, er was even wat verwarring vanochtend wat er nou precies allemaal in zit. Maar dat is dus in de vorm van een teenslipper, zo'n luchtbed. Ziet er leuk uit.
1: Slaapt dat lekker, denk je?
2: Oh, ik denk dat je met een zonnetje erbij, dat je daar wel lekker op kan liggen, ja.
1: Denk ik, check het maar even.
2: Ja, nou, moeten we maar eens even kijken hoe die eruit ziet als hij echt daadwerkelijk opgeblazen is. Want ja, de lucht zat er nu natuurlijk nog niet in.
1: Oh, dat niet,
2: Nee, je moet hem zelf wel even opblazen.
1: Je hebt ook een beachball met pomp. Kan die pomp ook op het luchtbed?
2: Dat zou wel handig zijn, hè?
1: Zou heel handig zijn.
2: Ja, dat scheelt.
1: Blijf je maar blazen.
2: Nou, inderdaad, moet je wel flink wat longinhoud over hebben.
1: Maar... En een bidon.
2: Bidon, ja.
1: Ja, ook nog allemaal. Dus het is een goed zomerpakketje, hè?
2: Nou, dat lijkt me helemaal niks mis mee.
1: Daarvoor gaan we spelen met oude zomerhits. Je hoort twee keer een fragment van een oude zomerhit. En aan jou is dan de vraag, welke zomerhit is ouder?
2: Ja, en dan zou je zeggen, dat is eigenlijk best wel makkelijk. Maar nou, de ervaring leert nu inmiddels, want we hebben het een keertje gespeeld vanochtend bij Judith. Kwam ook best nog wel wat foute antwoorden binnen.
1: Oh,
2: ja.
1: Hij is dus pittig.
2: Ja, je moet toch wel even goed luisteren en misschien ook een beetje zoeken nog.
1: Ja, kan geen kwaad.
3: Graaf in je geheugen.
2: Ja, dan moet je er wel uitkomen. Maar okay. Twee platen dus, en welke is de oudste? Hè?
1: Ja, we beginnen met Shocking Blue.

En de vraag is, welke van deze twee is nou ouder? Is dat Shocking Blue met Venus of De Makkers met Zomerzon? Voor je klaar ligt dat gigantische RTV Drenthe zomerpakket. Je mag vanaf nu bellen of appen met je goede antwoord. Het telefoonnummer is 0592-33-1188. Shocking Blue, Venus en De Makkers Zomerzon. De vraag is, welke van deze twee platen is ouder? Bel of app nu je goede antwoord door 0592-33-1188. En misschien win je wel deze maandagochtend het RTV Drenthe zomerpakket. Zou toch leuk zijn, hè?

0: Het RTV Drenthe zomerpakket.
1: Sonja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Met Dimitris, Radio Drenthe.
2: Hallo.
1: Vanuit Hogeveen, hè?
2: Ja, ik ben vanuit Hogeveen.
1: En wat ben jij aan het doen in Hogeveen op deze maandagochtend?
2: Ik mag thuiswerken vandaag.
1: Oh, van de baas?
2: Ja, dat mag.
1: Oh, en werk je dan ook thuis of ga je de honden uitlaten, strijken, huis schoonmaken, boodschappen doen?
2: Nou, ik heb gelukkig geen honden.
1: Oh.
2: Ik kan wel goed thuiswerken, ja. Dan kan ik wel goed concentreren. En dan Radio Drenthe aan.
1: Oh, dat is lekker zeg. En dat mag op kantoor niet, Radio Drenthe aan.
2: Nee, daar hebben ze altijd anders een zendertje op.
1: Ach, nou zeggen tegen ze dat ze Drenthe moeten aanzetten, joh.
2: Ja, ja. Ja, dat kan wel leuk zijn, ja.
1: Ja, ja, dan gaat het werk ook sneller, hè?
2: Ja, vind ik wel.
1: Ja, zo moet je het een beetje verkopen aan je baas.
2: Ja, ik vind het altijd leuk muziek. Het is een beetje muziek uit mijn jeugd, dus ja. Dat is leuk.
1: En wat voor werk ben je aan het doen dan, Sonja?
2: Ik ben administratief medewerker.
1: Oké, dat kan gewoon vanuit huis?
2: Ja, dat kan gewoon vanuit huis, ja.
1: En hoeveel dagen in de week doe je dat vanuit huis?
2: Ik werk, even kijken, één dag moet ik naar Zwolle doen. Mijn bedrijf is in Zwolle.
1: Ja.
2: Dus de rest werk ik maandag één dag thuis, dinsdag halve dag, woensdag heel dag thuis, donderdag halve dag. En dan heb ik al een weekend.
1: Nou, sommige mensen hebben het echt te goed, hoor, hé.
2: Ja, lekker,
1: hè? Oh, wat een heerlijk leven, Sonja. Wat een heerlijk leven.
2: Ja. Hey,
1: ik ga je leven misschien nog beter maken. Want we hebben hier het RTV Drenthe zomerpakket liggen. Met allemaal leuke dingen voor de zomer. Een pet, een zonnebril, een luchtbed, een beachball met pomp. Zodat je zelf niet jezelf helemaal groen en geel hoeft te blazen. En ook een bidon. En we spelen het spel met de oude zomerhits. En de vraag is, ja, welke zomerhit is nou het oudst? Je krijgt twee zomerhits te horen. Allereerst hebben we Shocking Blue met Venus.

0: van deze twee is het oudst?
1: Volgens mij Shocking Blue met Venus.
0: En dat is het enige juiste antwoord.
1: Wow, gelukkig.
0: Ja. Ja, de Makker Zomerzon komt uit 1972 en Shocking Blue met Venus uit 1969.
1: Oké, dat is wel dicht bij elkaar dus.
0: Ja, hij is lastig deze ochtend, maar je hebt het wel goed.
1: Ja, je hebt het wel goed.
0: Dus van harte gefeliciteerd. We gaan het RTV Drenthe zomerpakket naar je toesturen.
1: Ja.
0: En we gaan een van de twee draaien en dan mag jij bepalen welke ik voor je moet draaien. Moet ik de Makkers draaien?
1: Shocking Blue wil ik horen.
0: Shocking Blue met Venus?
1: Ja.
0: Weet je het heel zeker?
1: Ja, dat weet ik heel zeker.
0: Hartstikke goed. Gaan we die draaien en dan wens ik jou een goede werkdag thuis in Hogeveen.
1: Ja, dankjewel.
0: Sonja, fijne dag.
1: Ja,

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
4: Goedemorgen, het is exact 10:30. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Ger Hensen.
5: Goedemorgen. Volgens Isala, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Treant staat de toekomst van de zorg onder druk. Want de zorgvraag groeit volgens hen harder dan het beschikbare zorgpersoneel. Bij Isala kan de zorg vanaf dit jaar niet meer groeien. Door personeelskrapte moeten er keuzes gemaakt worden. Isala kan niet alle zorg bieden die het wil bieden. Het gaat daarbij vooral om de operatiekamers en diagnostisch onderzoek, zoals MRI, CT en röntgenonderzoeken. In een leegstaande boerderij aan het Nuisveen in Borger is vanochtend rond 4:30 brand uitgebroken. Vooral op het dak leverde dat vlammen met rookpluimen op. De brandweer was snel aanwezig om het uitslaande vuur te blussen. De boerderij, die al in de hekken stond, was niet meer te redden. Een kraan kwam naar de locatie om sloopwerkzaamheden uit te voeren. De oorzaak van de brand is niet bekend. De gemeente Hogeveen gaat handhaven tegen twee indoor padelbanen aan de Lavalstraat. Die zijn daar zonder vergunning neergezet en dat mag volgens de regels niet op een bedrijventerrein. In de toekomst kan dat mogelijk wel, want Hogeveen wil de regels daarvoor namelijk verruimen. Dat plan ligt nu nog op de tekentafel. Zodra er een akkoord ligt, wordt het onder voorwaarden mogelijk om te sporten in bedrijfshallen op een bedrijventerrein. En wielrenster Lieke Nooijen uit Coevorde heeft voor het eerst de nationale titel op de weg veroverd. De 24-jarige renster van Visma Leasebike versloeg gisteren Femke Marcus in de sprint. Dat deed ze na een kleine 118 kilometer over een heuvelachtig parcours rondom Nijmegen. Loes Aardegeest werd op 20 seconden derde. Na afloop gaf Nooijen aan dat het een pittige finale was.
6: Ik heb gevochten tot de streep, want ja, een Nederlandse trui is normaal op de streep pas gewonnen. Dus het was een hele spannende wedstrijd, maar ik ben wel heel blij en heel trots hoe ik de finale heb gereden.
5: Ja, en zij mag dus de rood-wit-blauwe trui gaan dragen. Lieke Nooijen uit Coevorden. Nou, dit en veel meer lees je natuurlijk ook op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
4: Dan gaan we voor het weer naar Hans Nienhuis.
7: Nadat de bewolking geleidelijk naar het oosten verdwijnt, komt er wat meer ruimte voor de zon. We zitten vandaag in een koelere luchtsoort die met een noordwestelijke wind wordt aangevoerd. Later wordt die wind steeds noordelijker en het wordt vanmiddag 25 of 26 graden.
4: Zometeen op Radio Drenthe muziek van Buckshot LaFunk. En ook Akda en Munnen komen eraan. En Aldert is op Chuck, dus we gaan horen waar hij is.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
9: Kampioenen!
8: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
13: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
14: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
13: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
14: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.

0: Aldert Oosterhuis.
1: Ja, Aldert is op Chuck. Aldert, waar ben jij?
2: Ja, ik sta onder het lover van een prachtige rode boom bij de Reestoeverschool in Meppel. En dat is echt een hele mooie benaming, want we staan ook echt aan de oever van de Reest. En daar zit ook die prachtige school. Een heel mooi plekje, een idyllisch plekje eigenlijk. En, maar toch is het een plekje die giet verlaten worden door juf Henriette. Want ze is met pensioen gegaan. Juf Henriette, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Aldert.
2: Ja.
3: Ja.
2: En hoe lang heb je hier nou aan deze school gestaan?
3: Ik heb hier meer dan 41 jaar aan deze school gestaan.
2: Serieus?
3: Echt waar.
2: Hoe jong ben je dan maar niet begonnen?
3: hoe jong ben je dan begonnen?
2: Ja.
3: Ik denk dat ik vanaf mijn 25ste, 26ste zoiets...
2: Ja, maar dat, dat zo betekent dat je nou al 66 bent. Is dat zo inderdaad
3: nou,
2: zo?
3: Ja, ik ben 67.
2: Ja, serieus?
3: Ik heb al mijn AOW, mijn eerste AOW al gehaald.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, goed. Wat was je vraag van? Moet je mij eens een schat op leeftijd? Maar dat, dat had ik je nog even niet gegeven, eerlijk gezegd.
3: Ja, weet je hoe dat komt?
2: Nou?
3: Door die kinderen hier.
2: Ja, hè?
3: Die hebben me echt jong en jeugdig en kwiek en zo gehouden. Ja.
2: Maar ook die hele periode, die rond 40 jaar, ook aan deze school?
3: Aan dezelfde school.
2: Ja, ja.
3: Ja, alleen in het begin, voordat ik hier kwam, heb ik ingevallen op een aantal scholen.
2: Ja.
3: Maar daarna kreeg ik hier een benoeming en ik ben gekomen en nooit meer weggegaan.
2: Kijk, dat ben je echt, hè?
3: Ja.
2: En heb je ook altijd hetzelfde werk gedaan? Ik ben altijd juf bleef, maar van, ben je misschien net als
3: Alassinoosje,
2: die is directeur van deze school, of onderdirecteur, begreep ik, adjunct?
4: Adjunct, directeur. En nog één dag leerkracht.
2: Je hebt de leeftijd. Je zult als klein kind bij haar op school kunnen zitten. Is dat ook zo?
4: Het is helaas niet zo, maar het zou het wel gekund. Ja.
2: Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Maar hoeveel kinderen heb je al, Henriette? Hoeveel kinderen heb je met elkaar?
3: Nou, ik heb laatst een beetje een rekensommetje gemaakt. Dat zijn er om en nabij de 600, denk ik.
2: Wat zeg ik, heel mappelkentje?
3: Maar dat is wel zo. De kinderen, de ouders. Ik heb zelfs de laatste jaren kinderen van de ouders. Ouders in de klas die ik ook in de klas heb gehad. Dat is hartstikke leuk.
2: Er kwam je net een veegmachine aan. Die zei, oh, die zal hier net de boel in bedarmen. Als je net hier in staat. En die loopt erin mee. En dat, oh, dat is nog een leerling van mij.
3: Ja, ja, ja.
2: Die kans is dus vrij groot, hè?
3: Die is heel groot. Ja, afgelopen vrijdag toen ik mijn feestje had. Toen, op een terras hier in Meppel. En daar zat ook een oud leerling. En dat was een leerling echt van het eerste jaar.
2: Ja.
3: Nou, die is begin 50.
2: Ken je ze nog? Zul je ze nog kennen,
3: nou,
2: denk je?
3: Die herkende ik.
2: Ja.
3: En, maar ik wist de naam niet direct, maar moest ik even graven.
2: Ja.
3: Toen ben ik even weggelopen en later zei ik, nou weet ik het.
2: Maar hij
3: had
2: alle groepen ook gehad dan de afgelopen jaren?
3: Ik ben, vroeger was het, toen ik begon was het nog met klassen, hè?
2: Ja.
3: Tweede klas, derde klas. En ik ben in de tweede klas ooit begonnen, dat is nu groep 4. En ik ben tot en met groep 7 gekomen. En mijn man zegt altijd, jij zit in een langzame groepje. Maar jij blijft elke keer nog dezelfde groep doen.
2: Ja.
3: Maar ik ben nooit van school afgegaan.
2: Nee, nee.
3: Dat is nu pas.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Moet een keer ophouden eigenlijk. Het moet een keer ophouden.
3: Ja, het moet een keer ophouden.
2: Ja. Ja. Alla, hoe jammer is dat?
4: Ja, wij vinden het hartstikke jammer.
2: Ja.
4: Want er gaat wel iemand met heel veel kennis weg. Ja, vooral voor de jonge kinderen. Als je ziet wat zij hier meeneemt naar de school. Ja, heel veel creativiteit. Maar ook vooral de liefde richting de kinderen.
2: Ja.
4: En ik denk dat heel veel kinderen dat heel jammer vinden dat ze dat gaan missen.
2: Nou ja, het is in anno nou ook heel bijzonder volgens mij. Want het is tegenwoordig heel veel deurstroming. En daar is weer een docent en die is er dan weer een half jaar of een jaar. En dan vertrekt ze weer elders, et cetera. Ja. Dus hoeveel docenten of leerkrachten heb je nog op deze school? Die is ook al vrij lang hier staat.
3: Nou, zitten er een stuk of 6 wel?
4: Ja, ongeveer nog 6. Die zijn echt nog wel vanaf ongeveer het begin.
2: Ja.
4: Ja. Maar het worden er wel steeds minder.
2: Ja, ja.
4: Ja. Dus we zijn heel blij met de mensen die nog wel ook denk ik de geschiedenis van de school meenemen. Ja.
2: En hoe is de verdeling dan? Is dat juf, meesters, ben er ook nog meesters?
4: Zijn op dit moment denk ik 5 meesters.
2: Ja,
4: ja. Okay. 5 meesters en de rest. Ja, we hebben een team van 28 mensen.
2: Ja. En je hebt afgelopen vrijdag heb je een feestje al, een soort afscheidsfeestje. Ja, moet ik het zien als een feestje? Want ik vind het altijd een beetje lastig. Moet ik mensen nog feliciteren met hun pensioen of
3: je
2: niet?
3: Je mag me ermee feliciteren, maar het doet wel wat met je. Want ik ga wel 41 jaar Reestoeverschool achter mij laten.
2: Ja.
3: En ik ben langer met Reestoeverschool getrouwd dan met mijn man. Bij wijze van spreken.
2: Ja, ja, ja,
3: ja,
2: ja,
3: dus ja, dat voelt wel als een soort, moet je een scheiding noemen of weet ik wat allemaal. Maar het doet zeker wat met mij. Ik heb er wel last van.
2: Dat snap ik. Dat kan me ontzettend voorstellen. Maar die valt misschien ook in een soort van zwart gat. En, hoe nou verder?
3: Gelukkig is het eerst zomervakantie.
2: Ja, dat is
3: en iedereen die gaat zometeen weg van de school met vakantie. Maar straks, als ze weer gaan starten, dat zal voor mij even het moment zijn van... en ik niet. Maar goed, ik heb kleinkinderen. Och. En ik pas één keer in de twee weken op. En dan blijf ik mee doorgaan. En ik heb ook wel hobby's. Dus ik wil eventueel wat gaan schilderen weer, lesnemen. Ja, en voor de rest ga ik het nog niet invullen. Want ik zie wel wat op mijn pad komt.
2: Dat is ook het mooiste, denk ik.
3: Ja, ja, ik denk, ik wist even tot rust komen en loskomen van school.
2: Wil ik je toch nog een lastige vraag stellen? Althans, dat zou een lastige kunnen wezen. Want je hebt natuurlijk zoveel jaren ervaring. Hoogtepunten, dieptepunten. Als er nou één hoogtepunt dat je zegt van... Nou, maar dat blijft me mijn leven lang bij.
3: Nou, toevallig hebben we daar afgelopen vrijdag ook over hoogtepunten gehad. Ja. En de hoogtepunten zijn echt wel de dingen die we met de hele school samen hebben gedaan. Ik heb afgelopen vrijdag ook een circusvoorstelling voor de kinderen cadeau gegeven. Van Circus Okidoki. Ja. Dat was echt fantastisch. En maar we hebben ooit wel met school ook de hele school workshops gehad. Om circusattracties te oefenen. Oh ja. En aan het eind van de dag een voorstelling. Voor de ouders en voor de rest van de school. Dus dat was echt... Nou, die dingen... Ja. Ja, dan zie je gewoon de kinderen... dat is het ontwikkelen van een talent. Dan, ze beheersen het niet als ze ermee beginnen. En je ziet gewoon gedurende de dag dat ze erin gaan groeien... en steeds meer zelfvertrouwen krijgen. Ja. En dan is het gewoon...
2: Het oog van de juffrouw, hè? Dat is het oog van de juffrouw.
3: Ja, dus dan uiteindelijk... lukt het ze aan het eind van de dag? Nou, en dan mogen ze er ook nog een show geven en dan komen de ouders kijken. Nou, dat is echt fantastisch.
2: Maar goed, dan kom ik nou op de maandag naar Langers van deze school. En ik kan me voorstellen dat de kinderen zeggen: maar juffrouw, je hebt toch pensioen? Wat doe je dan nog?
3: Er was er één die zei dat direct. Juf Harriet, je bent toch met pensioen? Waarom ben je hier? Ik moet nog even een interview geven.
2: Maar je hebt hier zo lang op deze school staan. Je zult zelfs kleinkinder van je eerste kinder op school had kunnen hebben. Maar dat is wel een beetje theoretisch.
3: Ja. Dan moet ik echt wel bij die hele kleintjes kijken.
2: Maar ouders zijn natuurlijk wel...
3: Dat zei ik net. Hè? Dat is de laatste jaren zo. Nu ik ben echt ook bij... Want ik heb eerder altijd van groep 4 tot en met groep 7 gedaan. Ja, ja. En de laatste 5 jaar zit ik weer aan de onderbouwkant. Groep 3 en zelfs groep 2-3. Ja. En daar kom ik vaak die kinderen tegen waarvan ik de ouders ook les heb gegeven.
2: Allah, hoe lang moet jij nog voor die 42 jaar vol hebt?
4: Ik denk ongeveer nog 40 jaar. Dus nog heel lang.
2: Pensioen is dan 80 jaar, denk ik ongeveer.
4: Maar ik ga nog elke dag met heel veel plezier hier naartoe. Ja. Dus ik vind het niet erg.
2: Nou goed, en dat je net niet in de zwarte gat valt tegen die Tita's. En je mist die gietval. Nee,
3: maar jij hebt ook al genoeg hobby's, hè?
2: Ja. 42 jaar aan dezelfde school, is dat een prestatie of niet? Nou, ik dacht het wel. En Henriette, die mag nou vakantie vieren. Nou, dat doen wij straks ook. Niet zo lang als Henriette trouwens, maar dat doen we tezijde.
0: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

Goedemorgen. De week is weer begonnen. Ja hoor, het is maandag. Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met de Jacksons en Show You The Way To Go. Het is 7 minuten voor 11. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal tegen Marokko. Ja, wil je dat gaan kijken? Ja, hoe ga je dat nou aanpakken? Ga je eerst nog even slapen, dan de wekker 's nachts en dan tv kijken? Of trek je hem in 1 keer door? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Wat je volgens slaapexperts moet doen, vertel ik je zo meteen hier in Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. En muziek onderweg van Foreigner en de mama's en de papa's duw je ook zo meteen naar Crowded House. Hier is Don't Dream, It's Over.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Radio 3.
4: Twente.
11: Koffie en Keuvel.

0: minuten over 11. Goedemorgen, dit is Radio Drenthe met Koffie en Keuvelen. En vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal tegen Marokko.
1: Ach, wat een tijdstip is dat, hè?
0: Ja, Ger.
1: Ja, dat is niet fijn.
0: Wat ga jij doen?
1: Ja, ik ga toch wel kijken. Ik heb het geluk dat ik morgen vrij ben. Dinsdag is mijn vrije dag, dus dan hoef ik niet vroeg aan het werk. Dus dat scheelt dan wel. Dus ik ben van plan om toch wel de wekker te gaan zetten en de wedstrijd helemaal te gaan kijken.
0: Dus jij gaat wel slapen vooraf?
1: Ja, mijn idee is om vroeg te gaan slapen.
0: Ja.
1: Toch ergens in de vooravond. En dan hoop ik dat ik een uurtje of 6 nog mee kan pakken. En ik denk dat ik zo'n beetje tegen 14:15 of zo, dat ik dan maar het alarm laat afgaan. Dan ga ik naar beneden.
0: Ja.
1: Dan zet ik de tv aan.
0: Ja.
1: Ja, en jij? Ga jij ook kijken?
0: Ik weet het toch echt niet.
1: Het
0: is eigenlijk wel zien, maar...
1: Ja, het is knock-out natuurlijk. Het kan zomaar voorbij zijn.
0: Dat klopt.
1: Ja.
0: Dat klopt. Maar ik zit hier eventjes te lezen. En kun je nou beter opblijven? Of moet je toch nog een dutje doen van tevoren voor de aftrap? En kun je de verliesuren met de slaapuren nog compenseren later? Nou, volgens slaapexperts is het verstandig om van 9 tot 3 te gaan slapen.
1: Kijk, dat was een beetje ook wat ik voor ogen had.
0: Oké, en dan pak je nog 6 uur slaap. En dan zou dat voldoende moeten zijn om daarna gewoon door te trekken.
1: Ja,
0: dat kan best voor 1 dag, zeggen ze, 6 uur slaap.
1: Als die wedstrijd is afgelopen, ga ik ook niet meer slapen.
0: Oké, okay. Maar helemaal doortrekken is dan weer geen goede optie. Dat zou zorgen voor dufheid en duizeligheid. Als je de nacht overslaat, als je gewoon doorgaat.
1: Ja, inderdaad, dat je helemaal je bed niet opzoekt. Nee, dat lijkt me ook niet zo'n fijn plan. Dan ga je dat denk ik wel merken in de loop van die dinsdag.
0: Ja, en ook is het verstandig om vannacht niet te veel te eten bij de wedstrijd. Want dan zorgt het dat je lichaam denkt van, het is een hele andere tijd. En dat is volgens deze slaapexperts niet goed.
1: Nee, inderdaad, dus geen zak chips op schoot.
0: Het wordt niet aangeraden, nee. Eet op normale tijden, zeggen ze. Dus misschien na de wedstrijd, om 6 uur.
1: Even een croissantje.
0: Dan kan je een heerlijk ontbijt binnenwerken. Dus ja, het is wat. Ik ben ook wel benieuwd hoe de Radio Drenthe luisteraar het gaat kijken.
1: Ja.
0: Gaan ze van tevoren slapen?
1: Ja, ik denk... Ja, van tevoren lijkt me toch echt wel het beste. Want ja, om dan de hele nacht door te trekken, dat lijkt me inderdaad geen pretje. Dan ga je dat echt wel merken. Ja, na die tijd, dan is het al zo vroeg in de ochtend alweer.
0: Ja.
1: En stel dat het ook nog verlengen wordt met penalties. Ik zei het al, dan kan het zomaar 17:30 worden.
0: Oeh, ja, nee.
1: Ja, dan ga je bed niet meer opzoeken. Dan zou ik hem wel doortrekken na die wedstrijd en gewoon opblijven.
0: Ik hoor het graag van je hoe jij dit gaat aanpakken. Nederland vannacht om 3 uur tegen Marokko. Je mag even appen 0592 33 11 88. Ik zie hier ook de vermoedelijke opstelling.
1: Oeh.
0: Ja. Ten opzichte van het duel van Tunesië neemt Mickey van der Ven de plek in van AK. En Summerfield die gaat rechts voorin de voorkeur krijgen boven Malen.
1: Ja.
0: En de spits is weer Brobby.
1: Daar moeten de doelpunten van komen. Nou ja, hij heeft ons als Oranje supporters natuurlijk niet teleurgesteld op dit toernooi. Toch wel de verrassing, hè, samen met Summerfield.
0: En ze hebben geoefend op strafschop wel, hè?
1: Ja, dat moet natuurlijk wel, omdat je nu in die knock-out fase zit. Ja, daar kan het op aankomen. Ja. Zouden ze dan ook weer een keeperswissel doen? Dat er bijvoorbeeld weer een andere keeper in komt?
0: Die is niet meer keeper, dus ja.
1: Nee, maar Roes bijvoorbeeld, die wordt wel genoemd. Ja? Dat een goede penalty killer is.
0: Dat zou kunnen. Ze hebben nu wel meer wisselmogelijkheden dan toen.
1: Ja, dat is wel zo. Ja. Dus, zouden ze achter de hand kunnen houden?
0: Zou mooi zijn. Het Nederlands elftal vannacht om 3 uur. Wat een tijden. Hoe ga je dit aanpakken? Ga je kijken of ga je helemaal niet kijken? We zijn benieuwd. Dit is...

0: mama's en de papa's. Hier op Radio Drenthe. Het is 10 minuten voor 11:30. Het laatste nieuws komt eraan met Ger zometeen. En Ger, wat zit erin?
1: Oh, sorry. Ja, we gaan het hebben over Isala, het WZA en Treant. Die hebben het afgelopen jaar allemaal winst gedraaid, maar toch zien ze flinke uitdagingen voor de komende jaren.
0: We horen het allemaal zometeen hier om 11:30. On a

0: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Goedemorgen, het is exact 11:30. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Ger Hensen.
5: Goedemorgen. Volgens Isala, het Wilhelminaziekenhuis Assen en Trajant staat de toekomst van de zorg onder druk. Want de zorgvraag groeit volgens hen harder dan het beschikbare zorgpersoneel. Bij Isala kan de zorg vanaf dit jaar niet meer groeien. Door personeelskrapte moeten er keuzes gemaakt worden. Isala kan niet alle zorg bieden die het wil bieden. Het gaat daarbij vooral om de operatiekamers en diagnostisch onderzoek, zoals MRI, CT en röntgenonderzoeken. De gemeente Hogeveen gaat handhaven tegen twee indoor padelbanen aan de Lavalstraat. Die zijn daar zonder vergunning neergezet en dat mag volgens de regels niet op een bedrijventerrein. In de toekomst kan dat mogelijk wel. Hogeveen wil de regels daarvoor namelijk verruimen. Het plan ligt nu nog op de tekentafel. Zodra er een akkoord ligt, wordt het onder voorwaarden mogelijk om te sporten in bedrijfshallen op een bedrijventerrein. En in een leegstaande boerderij aan het Nuisveen in Borger is vanochtend rond 16:30 brand uitgebroken. Vooral op het dak leverde dat vlammen met rookpluimen op. De brandweer was snel aanwezig om het uitslaande vuur te blussen. De boerderij die al in de hekken stond, was niet meer te redden. Een kraan kwam naar de locatie om sloopwerkzaamheden uit te voeren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Tot zover. Meer nieuws lees je uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
4: En voor het weer is hier Hans Nienhuis.
6: Nadat de bewolking geleidelijk naar het oosten verdwijnt, komt er wat meer ruimte voor de zon. We zitten vandaag in een koelere luchtsoort die met een noordwestelijke wind wordt aangevoerd. Later wordt die wind steeds noordelijker en het wordt vanmiddag 25 of 26 graden.
4: Zometeen hier op Radio Drenthe muziek van Donna Summer en ook Guus Meeuwis. En ja, het programma heet Koffie en Keuvelen. We gaan het zometeen hebben over een nieuwe koffietrend. Doe jij er al aan mee?
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Wist je dat Vitae Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitae Pro. Bestel nu op vitaepro.nl.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

0: Chris Meeuwis en tranen gelachen. We zeiden het net al, vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal tegen Marokko. En dan is het ook echt erop of erover. Want verliezen is geen optie.
1: Nee, dan is het klaar.
0: Maar dan is, het gewoon klaar. Ja. De wedstrijd wordt gespeeld, eerst 90 minuten. Als het dan nog steeds gelijk is, dan krijgen we een verlenging. Als het dan nog gelijk is, nog een verlenging. En daarna wordt het strafschoppen.
1: Ja, er zal toch een winnaar moeten komen.
0: Ja, dus het is wel echt een wedstrijd die ergens om gaat. En we moeten toch door met het Nederlands elftal. Maar ja, die tijd is gewoon heel vervelend. 3 uur 's nachts. Kan je dan beter opblijven? Moet je van tevoren een dutje doen? En kun je de slaapuren nog compenseren? Nou, volgens slaapexperts is het verstandig om vanavond om 9 uur te gaan slapen. Om 3 uur de wekker te zetten. Dan pak je alsnog 6 uur slaap. En dat zou voldoende moeten zijn om dan de hele dag wakker te blijven. En dan kun je de wedstrijd vanaf 3 uur 's nachts kijken. En ze waarschuwen ook dat het niet verstandig is om veel te eten tijdens de wedstrijd. Dus ik weet niet of je nog een borrelplank wil klaarzetten. Maar dat schijnt dus niet zo heel goed te zijn voor je lichaam. Want dan gaat je lichaam weer denken dat het een ander tijdstip is. En dan krijg je de loop van de dag krijg je daar last van, zeggen ze.
1: Ja, dat kan ik me wel goed voorstellen. Dan moet je ermee mee gaan ontbijten, denk ik dan maar. Hè?
0: Ja, om 6 uur dan zeg maar. Kan je nog een keer vervroegen.
1: Ja, het is ook zonde om het weg te doen.
0: Maar we waren wel eventjes benieuwd. Ik zit nog heel erg zelf in twijfel of ik het ga kijken. Ik denk het stiekem wel, maar ik vind het wel echt een klote tijd, hoor. 3 uur 's nachts.
1: Het kan ook eigenlijk niet slechter. Hè?
0: Gij, jij hebt
1: midden in de nacht
0: die vorige wedstrijd gemist, want dan moest je werken. Je bent nu morgen vrij, dus jij hebt echt gezegd, ik ga kijken.
1: Ja, daar was ik wel blij mee. Ik kijk liever deze dan dat ik toch die vorige wedstrijd zou kunnen zien. Want ja, nu is het zoals je ook al zei, het is alles of niets.
0: Ja.
1: Dus ik ben blij dat ik morgen niet hoef te werken en dat ik wel kan kijken vannacht. Maar ja, ik ga voor die tijd slapen. We vroegen ook aan onze luisteraars, wat gaan jullie doen? Zijn ook benieuwd naar deze wedstrijd? En wil je hem ook zien of blijf je gewoon doorslapen? Nou, de meeste mensen die willen toch wel door blijven slapen. Zo appte Elke ons, ik denk dat wij lekker door blijven ronken. Dus die blijft gewoon op bed liggen daar. En G is diezelfde mening toegedaan. Die zegt ook, wij gaan gewoon naar bed en we horen het 's morgens wel wat de uitslag is.
0: Och. Ja. Ik hoop wel dat we doorgaan, want dan wordt de volgende wedstrijd. Ja, kijk er toch alvast aan.
1: Ja.
0: Een mooie zaterdagavond, 7 uur, hè?
1: Ja, en dan is de tegenstander Canada. Ja. Dan ligt die route naar de kwartfinale natuurlijk wel goed open.
0: Die ligt helemaal open.
1: Dat is wel te doen.
0: Dit maar eens eventjes, hè? Marokko vannacht om 3 uur. Hé, hey, wat is jou nog meer opgevallen, Ger?
1: Nou, ik kwam iets tegen. Dat is een trend die al een tijdje gaande is. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik weet niet of jij er al wel eens van gehoord hebt. De Bakery Raves.
0: De Bakery Raves?
1: Ja. Nee. Dat is dat je een feestje viert in een bakkerij of een koffietentje.
0: Ja.
1: En dan niet diep in de avond en in de nacht. Niet de tijden van het Nederlands elftal van komende nacht, zeg maar. Maar gewoon 's ochtends vroeg met een koffietje in de hand, croissantje. En dan een DJ die daar zijn ding doet.
0: En dan raven?
1: En dan raven, 's ochtends vroeg.
0: Oké.
2: Een koffierave in Brabant. Dit is de eerste keer in een bakkerswinkel, zover als ik weet. En zeker in Brabant. S'avonds feesten en de volgende dag een kater. Dat wil toch niemand. 'S ochtends vroeg, lekker een koffietje. De dag goed beginnen. Dat draait het om.
3: Ik ben nog lekker fris en fruitig. Ik heb nergens last van.
2: Het is even wennen, maar waarschijnlijk.
1: Ja, om de dag dan mee te beginnen, niet om af te sluiten. Ja, er zit misschien wel iets in. In de wereldsteden is dit echt al een ding. En nu begint het ook langzaam in Nederland wel iets te worden. Amsterdam, daar wordt het al gehouden. Limburg zijn al 2 plaatsen. Maastricht en Roermond, waar ze het al regelmatig doen. En nu dus ook al in Brabant. Dus ja, het wachten is tot hier een Drents koffietentje of een bakkerij zegt van, nou, kom maar, 's ochtends hier langs. De DJ is geboekt. Wie weet,
0: voor de werkdag.
1: Wie weet bellen ze jou wel, Dimitris. Ja. En dan een lekker koffietje doen en reven maar.
0: Wat een gat in de markt is dit, joh.
1: Ja, goed idee, toch?
0: De Bakery Rave. Oké. Nou ja, goed, als het al wereldwijd is en nu ook al in Nederland is aangekomen, dan kan Drenthe niet achterblijven.
1: Nee, dat wil ik maar zeggen.
0: Zou lekker zijn zo 's ochtends voor de werkdag, hè?
1: Ja, heerlijk.
0: Heb je wel meteen je hoofd echt leeg?
1: Ja. Oh, het zou mooi zijn als het morgen eigenlijk al was. Hey, eerst Nederland zelf al kijken en dan naar zo'n Bakery Rave.
0: Ja, en dan nog even doorwerken.
1: Doorwerken.
0: En dat op 2 uurtjes slaap.
1: Hey. Ja, die kater die komt dan later wel.

0: but we carry on.
1: Passenger and Holes, hier op Radio Drenthe. Vannacht om 3 uur is de wedstrijd het Nederlands elftal tegen Marokko. Ja, 3 uur vannacht. Zou dus even schrikken. Blijf je wakker? Zet je de wekker? We zijn heel benieuwd. We hebben nu ook een poll op onze website rtvdrenthe.nl. Blijf jij vannacht wakker voor Nederland-Marokko? Mag je eventjes invullen. We zijn heel benieuwd. We zijn heel benieuwd. En Ger?
2: Ja, een deel van onze provincie zit zonder drinkwater. Dan gaat het om het noordelijk deel in de omgeving van Rode en Norg. Ja, het is daar een probleem met het water. Het komt helemaal niet uit de kraan of de waterdruk is daar heel erg laag. Och. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe groot het gebied precies is, zegt WMD. Er zit in ieder geval een lek in de buurt van Zulte. En er wordt nu onderzocht waar het probleem dan precies zit en hoe groot dat gebied ook is. Het is ook nog onduidelijk hoe lang het allemaal gaat duren, die storing.
1: Oei, oei, oei.
2: Ja.
1: Dus langs de winkel voor het water.
2: Ja, dan zit er inderdaad niks anders op. Ja.
1: Ach jee. Oké, alright, dankjewel. Zo meteen om 12:30 benen natuurlijk weer met een uitgebreid bulletin.
2: Ja, hopelijk goed nieuws hierover.
1: Ja, dat hoop ik ook inderdaad voor de mensen die daar wonen of daarmee te maken hebben. En zo meteen om 12:00 Anouk in de middag. En bij Anouk weer jouw kans op zo'n heerlijk RTV Drenthe zomerpakket. Ja, wat daar allemaal in zit. Een pet, een zonnebril, aardig veel meer. Anouk legt het je allemaal uit zo meteen na 12:00. Dit is Diana Ross met My Old Piano. Fijne dag!

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Aankomende zaterdag, tweewielerweekend in Rode met de Lus van Rode. Een dames- en heren wielerronde met een sterk deelnemersveld met zo'n 300 renners. En op de terrassen de Roder gezelligheid. Kijk op volksvermaken.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht
6: gaat duren. Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
6: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden.

0: De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio Aenhunze. Radio Aenhunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Radio Drenthe.
7: Anouk in de middag met

0: gloriejaren waren er in de jaren 60, eind jaren 60, begin 70 voor Cici Arma. Een dikke, vette ruzie onderling zorgde ervoor dat ze uit elkaar gingen. En ze hebben ook gezegd, we komen nooit meer bij elkaar.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Nou, maar nooit is wel lang, hè, Ger?
3: Nooit is, vrij definitief.
0: Ja, inderdaad. Ja. Goedemiddag. Leuk dat je luistert. En leuk ook, Ger, dat jij er weer bij bent.
3: Ja, leuk dat ik mag aanschuiven.
0: Ik hoorde jou net vertellen over dat drinkwater in Noord-Drenthe. Dat ze daar geen druk of helemaal geen water uit de kraan hebben. Is daar nog nieuwe informatie over?
3: Ja, het is inderdaad één van die twee. Of je zit daar zonder water of de waterdruk is heel erg laag. En dat komt waarschijnlijk, dat lek, door een leidingbreuk aan de Centuurbaan in Centuurbaan Noord in Rode. Daar staat de weg namelijk en het naastgelegen fietspad volledig onder water. Monteurs van WMD, van het waterbedrijf, die zijn bezig om de breuk te verhelpen. Maar we kregen ook een appje binnen van een van onze luisteraars, Annelies. En die meldt in ieder geval dat we in Roden weer water hebben.
0: Oh, ja. Dat zou fijn zijn. Dus maar is, of dat heel Roden ja, dat, is, want een Norgen omgeving.
3: Dat klopt. Het is ook een beetje onduidelijk hoe groot dat gebied precies is dat nu getroffen is. Maar nou, Annelies heeft in ieder geval wel weer water uit de kraan. Maar ja, er kunnen andere huishoudens zijn waar dat nog niet het geval is.
0: Nee, we houden je op de hoogte. Gewoon lekker Radio Drenthe blijven luisteren. Ja, wij zitten hier in de studio in Assen nog helemaal omgeven door die prachtige oranje vlaggetjes. Rood-wit-blauwe vlaggetjes. Maar hangen die er morgen vroeg nog?
3: Ja, dat is de grote vraag, hè? Ja, 3 uur vannacht speelt Nederland.
0: Ja, ja.
3: In de knock-outfase van het WK tegen Marokko.
0: Ja, ik hoor om mij heen heel veel mensen erover praten. En vooral ook het tijdstip van de wedstrijd natuurlijk, hè? Om 3 uur 's nachts. Ga je opblijven of slaap je lekker door? We hebben zelfs op onze website een poll waarop je kan stemmen. Ja, ik blijf slapen. Of ja, ik sta op.
3: Ja, ik vul hem nu op het moment van spreken vul ik hem in. Ja, ik doe ja, want ik ga vannacht wel kijken, maar dat kan ook omdat ik morgen vrij ben. Dus ja, bij mij staat de druk dan niet zo heel erg op om nog weer druk aan de slag te gaan heel erg vroeg. Ik kan natuurlijk dan relaxen. Ik ben wel in de minderheid, want ik zie dat 30% opblijft om die wedstrijd te gaan kijken. En dat betekent dus 70% van de stemmers blijft gewoon doorslapen.
0: Ah, maar er moet nog gestemd worden volop. Hij is net online. Ik moet mijn stem ook nog uitbrengen. En ik stem op, ik ga op de wedstrijd bekijken. Dus dan wordt hij loopt hij wat op. Maar in Meppel, daar maken ze zich op voor een heel ander interland. Daar zijn ze ook wel bezig met deze wedstrijd. Maar daar zijn ze bezig met nog een hele andere belangrijke wedstrijd waarbij ze zelfs de koning hebben ingeschakeld. Hoe dat is, dat hoor je zo meteen. In Emmen zijn ze ook druk met andere dingen momenteel. Daar zijn ze nu al bezig met de voorbereiding voor Sinterklaas.
3: Oh, nou, daar moet ik nog niet aan denken eigenlijk.
0: Je kan niet vroeg genoeg beginnen. Dus daar hoor je ook meer over. Nou, Dimitris en Jut, die hebben ook al zo'n prachtig zomerpakket weggegeven. Die geven wij vanmiddag natuurlijk ook weer weg. Tegen 14:15 spelen wij het spel. Onze Albert is weer op Tjak. Hij is onderweg naar Ruinerwold, waar mensen zich in tweet gaan jagen. Nou, dat en natuurlijk ontzettend veel lekkere muziek de komende uren op Radio Drenthe. En Ger, die je op de hoogte houdt van al het nieuws uit onze regio. En natuurlijk ook te lezen op de site, hè? En in de app rtvdrenthe.nl. Dit is de nieuwste van René Vroker samen met Waylon.

0: David Bowie op Radio Drenthe en Let's Dance. Ja, in Nederland zijn ze in de ban van de wedstrijd Oranje-Marokko voor het WK vannacht in Mexico. Maar in Meppel zijn ze in de ban van een ander interland. Verslaggever Steven Klomp, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Wat gaat er gebeuren vanavond in Meppel?
1: Ja, vanavond hebben ze hier een softbal-interland tussen Nederland en Taiwan. En dat zijn de nummers 5 en 6 van de wereld. Dus dat is een behoorlijk hoog niveau.
0: Ja, dat is heel bijzonder, hè, zo'n softbal-interland in Drenthe.
1: Dat is inderdaad heel bijzonder. Over het algemeen wordt softbal en honkbal vooral in het westen van het land gespeeld. Daar worden ook alle officiële interlands gespeeld. Maar deze keer is Drenthe inderdaad de gastheer van een interland.
0: Ja, is dat de eerste keer, zo bij je weten?
1: Volgens mij inderdaad wel. In ieder geval ook voor heel Noord-Nederland is het wel echt uniek inderdaad dat het hier gebeurt.
0: Wat mooi, wie heeft dit geregeld?
1: Ja, de officiële gastheer zijn de Blue Devils. Dat is de honkbal- en softbalvereniging hier in Meppel. Die hebben het evenement hier naar Drenthe weten te halen. Ze hebben vorig jaar al een keer een hoofdklassewedstrijd georganiseerd. Dus zeg maar de eredivisie van honkbal. En dit jaar dachten ze, nou, we gaan eens kijken of we ook een interland kunnen krijgen. En dat is er gelukt.
0: Ja, en dit is een officieel meetellende interland.
1: Het is inderdaad echt een officiële interland. En het is ook een drukke periode voor softbal, honkbal. Want ze zitten midden in de Olympische campagne om te kwalificeren. En daarbij speelt Nederland ook binnenkort het WK. Dus het is echt een oefeninterland voor de twee landen.
0: Ja, en hoe goed zijn wij als Nederland?
1: Nou ja, wij zijn de nummer 6 van de wereld. Wij zijn afgelopen WK zijn we vierde geworden. En we hebben 3 keer meegedaan aan de Olympische Spelen. Al hebben we daar nog nooit een medaille gehaald met softbal. Het gaat erbij om de dames trouwens.
0: Ja.
1: Maar we horen echt wel tot de top van de wereld.
0: Oh, wat tof man. Hebben wij ook Drentse roots in Oranje zitten?
1: Niet echt meteen een Drent. Wel hebben wij een hele kleine Drentse link. Er is namelijk één speelster die is wel geboren in Utrecht. Maar die heeft... vader die komt uit Smulde, het gaat om Eva Voortman. Ja, zij speelt al een paar jaar in het hoogste niveau van Japan. En Japan is dan weer het allerbeste land ter wereld als het gaat om softbal.
0: Jemig, wat knap hè?
1: Ja, dat is wel een bijzonder inderdaad. En er is, ja, als je Veendam een beetje meetelt tot Drenthe, dat is het natuurlijk niet. Maar er is wel een speelster nog afkomstig uit Veendam, die ook in het Nederlands softbalteam speelt.
0: Ja, dat is heel dichtbij. Dat doe ik wel eens boodschappen, dus wat dat betreft. Hey, vanavond om 7:00 wordt die wedstrijd gespeeld. Waar gaat dat gebeuren? En kan er publiek bij zijn?
1: Zeker kan er publiek bij zijn. Nou ja, het gebeurt op het sportterrein van de honkbalvereniging. Dat is hier in Meppel in het sportpark Kortrijkslanden. Iedereen kan gewoon gratis naar binnen. Want de vereniging wil gewoon zoveel mogelijk promotie hebben van de sport. Dus geen kaartjes verkopen. Het is gewoon iedereen die naar binnen wil, die kan lekker naar binnen. Of naar binnen. Het is gewoon buiten. En het is er goed weer bij, zo te zien.
0: Ja, lekker man. En ik begreep dat de organisatie ook nog contact heeft gehad met koning Willem-Alexander hierover.
1: Klopt. Vorig jaar hadden ze dus een competitiewedstrijd, een landelijke competitiewedstrijd. Toen mocht de burgemeester de eerste bal gooien. Dat is een beetje traditie zo in honkbal en softbal, dat een bekend iemand de eerste bal mag werpen. En de vereniging dacht hier, misschien is het wel leuk om de koning naar Meppel te halen. Die is een groot sportfanaat. Dus die hebben een uitnodiging gedaan naar de koning. Kom even die eerste bal hier werpen. Ja, dat is hem net niet geworden. Maar ze hebben wel een brief teruggekregen waarin ze veel succes worden gewenst en veel plezier. Dus nou ja.
0: Had hij andere verplichtingen? Zit hij in Mexico?
1: Nou, het zou maar zo kunnen. Want Marokko-Nederland is natuurlijk ook vannacht. En daar waren ze toch wel eigenlijk heel blij mee dat Nederland gewoon groepswinnaar is geworden in het WK voetbal. Want als zij tweede waren geworden in de pool, hadden ze om 7:00 nu tegen Brazilië gemoeten. En om 7:00 is ook de baseballwedstrijd.
0: Ja, dit komt hartstikke goed uit. Vanavond is iedereen dus van harte welkom. Jij hebt een afspraak bij de club. Ik geloof dat je om 1:00 moet zijn, hè, voor tv.
1: Precies, ik ga even al kijken hoe het zit met de voorbereidingen. Misschien dat ik de bondscoach van Taiwan even kan spreken. Want die wordt om 2:00 verwacht dat ze aankomen in Meppel om even te trainen.
0: Hartstikke goed. Dan gaan we het zien op TV Drenthe. Steven.

Bobby Forte en Can't Help Falling in Love with You. Bijna 12:30. Je luistert naar Radio Drenthe. Wat gebeurt er allemaal bij ons in de provincie? Nou, dat lees je altijd op de site rtvdrenthe.nl. Maar dat hoor je ook zo meteen van Ger hier op Radio.

0: de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Bijna 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
3: Goedemiddag. In de omgeving van Rode en Norg zit een deel van de huishoudens zonder water, of is de waterdruk heel laag? Volgens waterbedrijf WMD is niet precies duidelijk hoe groot het gebied precies is. Het lek komt waarschijnlijk door een leidingbreuk aan de ceintuurbaan in Noord in Rode. Daar staat de weg en het naastgelegen fietspad volledig onder water. Monteurs van het waterbedrijf zijn bezig om de breuk te verhelpen. Het is nog onduidelijk hoe lang de storing gaat duren. De gemeente Hogeveen gaat handhaven tegen twee indoor padelbanen aan de Lavalstraat. Die zijn daar zonder vergunning neergezet en dat mag volgens de regels niet op een bedrijventerrein. In de toekomst kan dat mogelijk wel, want Hogeveen wil de regels daarvoor namelijk verruimen. Dat plan ligt nu nog op de tekentafel en zodra er een akkoord is, wordt het onder voorwaarden mogelijk om te sporten in bedrijfshallen op een bedrijventerrein. En volgens Isala, het Wilhelminaziekenhuis Assen en Trajant staat de toekomst van de zorg onder druk. Want de zorgvraag groeit volgens hen harder dan het beschikbare zorgpersoneel. Bij Isala kan de zorg vanaf dit jaar niet meer groeien. Door personeelskrapte moeten er keuzes gemaakt worden. En Isala kan niet alle zorg bieden die het wil bieden. Het gaat daarbij vooral om de operatiekamers en diagnostisch onderzoek, zoals MRI, CT en röntgenonderzoeken. Tot zover. Meer nieuws lees je uiteraard op onze website en in de app. En dan kun je bijvoorbeeld ook nog de poll invullen of je vanavond gaat kijken naar Nederland-Marokko. Ja, om 3:00 s'nachts. Je moet het maar willen. Als je vrij bent, dan is het wel makkelijk. Maar laat het weten. Vul ja of nee in.
2: Ja, het merendeel zegt nee. Jij dan, Hans Nienhuis, weerman van vandaag.
4: Mooi, Anouk. Nou, vannacht die wedstrijd. Kijk, sommige jongetjes leren hoe ze moeten voetballen. Andere jongetjes leren dat ze vooral niet moesten voetballen. En ik zit in die laatste categorie, dus ik slaap gewoon door.
2: Ja, maar voetbal kijken is dan weer anders dan zelf voetballen, hè?
4: Nou, ik heb als student geleerd dat buitenspel niet het tegenovergestelde was van zaalvoetbal. Dus dan weet je hoe het met mij is gesteld.
2: Jij blijft lekker pitten vanavond.
4: Ik blijf gewoon pitten en ik zie morgenochtend wel wat de uitslag zal zijn.
2: Oké, als het nou een successtory wordt. Mensen die willen de straat op vannacht. Wat voor weer hebben ze dan?
4: Nou, dat kunnen ze vannacht bij een wat koelere temperatuur doen dan de voorgaande nacht. Het is een graad of 11 in het hoogst van de nacht. En in de ochtend zie je dat de temperatuur al ietsje begint te klimmen tegen de tijd dat de wedstrijd klaar is. Een graad of 11 tot 12 dus. Het is dan droog. En het is wisselend bewolkt. Het zicht zal nog wel goed zijn. Ietsje meer in het zuiden van het land zou je een nevel- of mistbank kunnen scoren, maar dat gaat bij ons niet gebeuren. Dus eigenlijk is het heel vriendelijk weer zometeen.
2: Ja, mooi. En vanmiddag nog?
4: Nou, voor het zover is, hebben we deze middag nog de laatste dag met zomerse temperaturen van 25 plus in onze provincie. In elk geval het zuiden van Drenthe gaat er doorheen, die haalt ruim 26 graden. Het noorden wordt wat spannender, maar ik denk dat het daar ook wel lukt. En dan heb je dus de laatste dag van de hittegolf te pakken, want zodra we onder de 25 zakken als maximum temperatuur, zijn we uit de hittegolf. Zolang dat nog aanhoudt, zit je er nog in, dus dat kan heel lang naijlen, zogezegd. Maar niet bij ons. Want morgen is maximaal een graad of 24 in het noorden van Drenthe. En dan wordt het ook heel spannend of het zuiden de 25 haalt. Dus ik denk dat het morgen wel gebeurd is. En morgen hebben we ook een iets ander weerbeeld dan vandaag. Er is dan minder zon, meer bewolking en in de middag zou er een enkele lichte pui kunnen vallen. Ik ga het niet veel voorstellen, de grond wordt er maar nauwelijks nat van. Maar het is wat een bewolkte weerbeeld, het wordt toch weer even wennen. Maar helemaal eraan wennen zou ik zeker niet doen. Want de komende week hebben we eigenlijk daarna heel modaal zomerweer voor de boeg. Een graad of 23, 24 op woensdag en donderdag. Nou, en op vrijdag zien we een iets koelere dag met een graad of 1, 22. De wind is min of meer westelijk van richting, soms wat noordwestelijk. Donderdag is hij ook wat krachtiger. Dan hebben we een ruime windkracht 4 te pakken. Dan zou er ook weer een enkele lichte bui bij kunnen zitten. Maar meestal is het gewoon droog met een mix van zon en bewolking. En dus eigenlijk voor elk wat wils en geen extreme.
2: Nee. Nou, dan hebben we deze hittegolf gehad. Op naar de volgende.
4: Nou, heel diep verborgen in de glazen bol zie ik wel aanwijzingen dat het volgende week wel eens wat warmer weer kan gaan worden.
2: Ja, daarom.
4: Maar dat is nog zo ver weg. Eigenlijk moet ik hier gewoon helemaal niet over beginnen, maar ik doe het lekker toch.
2: Ja, een klein typeltje.
4: Precies, we gaan zien wat het doet.
2: Jo, dankjewel Hans.
4: Fijne middag.
2: Zwetende munten in de Ruinerwold vanavond. En altijd is erbij.
5: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
7: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Douwe kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: van de D-pop noemt hij zichzelf. Of D-pop. Drentse popmuziek, daar staat het in ieder geval voor. Leo Moorman en Instagram.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: De hele provincie komt hier door. Nu aanbeland in Ruinerwold. Want daar gaat wat gebeuren, Aldert.
3: Echt, een jaarlijks feestje is het dan ook. Ik ben hier vorig jaar ook geweest, ik weet het nog. Eigenlijk gewoon een déjà vu. Want eigenlijk gebeurt vandaag weer hetzelfde als een jaar geleden. Want het is de dag van... Ja, jongens, hoe heet het eigenlijk?
4: De streetrace Ruinerwold.
3: De streetrace, ja, zo heet het. Ja. Mooi het Rijnswoord te gebruiken.
4: Ja, nee, dat klopt. Ja,
3: ja Mathieu en Edwin staan hier bij mij van de organisatie. De streetrace die weer op punt begon. Nou, vanavond pas, jongens.
4: Vanavond, ja.
3: 6 uur. Ja. Maar de voorbereidingen zijn natuurlijk in volle gang. Ik heb al de trofee in handen. Dat zal ik je straks laten zien. Daar heb ik het nog wel even over. Van die heeft Edwin nota bene maakt. Jongens, er is eigenlijk niet zoveel nijs in te zijn. Het is net als met de TT. Het is alle jaren eigenlijk hetzelfde.
4: Ja, nee, dat
3: alle jaren weer mooi.
4: Alle jaren weer mooi. Ook dit jaar weer mooi weer. Af en toe dan week we een beetje af met het bouwen van de hindernissen. Ja. Maar ze kunnen hier in Ruinerwold wel vaker een gelijk parcours verwachten.
3: Ja, en even voor de duidelijkheid, het gaat met crossfietsen, hè?
4: Het gaat met mountainbikes, hè, zoals ze dat noemt. Ja, ja. Mountainbikes.
3: Ja, precies. Ja, ja. Doen jullie zelf ook met Edwin, of niet?
5: Nee. Die TT is er best.
3: Nou ja, ik bedoel, je bent nooit altijd op de crossfietsen.
5: Ja, dat klopt. Dat is sowieso. Nee, we zijn dan tien jaar geleden ben we hier mee begonnen om dit te organiseren. En die titel ik zelf ook nog wel wat van die wedstrijdjes. Ja. Wat lol aan.
3: Ik kom er net in met twee aan. Oeh, dat is levensgevaarlijk hiervoor.
5: Ja, dat ging erbij.
3: Maar wie doet er allemaal met aan vandaag?
4: Ja, als we het over een paar toppers hebben, dan hebben we het wel over Joris Funken, Ferdinand Teun, Ruben, Joost Versluis, de gebroeders Riesenberg.
3: Net als met dat wat zeg.
4: Ja, dan hoop ik dat u dat wat zegt, maar dan doe ik ze niet tekort. En dan wil ik ook zeker de vrouwelijke topper Aniek Mos uit Ruinen noemen. Ja. En dan houdt het bij mij ook een beetje op. Maar we hebben zo'n dikke 130 deelnemers.
3: En,
4: ja, Gerben Mos niet te vergeten.
3: Komt
4: een...
3: je allemaal in Ruinerwold?
4: Nee. Ruinen, Oldenbroek, Assen, Norg, Nijenveen.
3: Speciaal teams voor dit soort streetracen?
4: De bandteams, maar die begeven zich ook op het cross-country parcours. Motorbike is best breed, hè, van cross-country, streetrace, marathonrijden. Ja. En wij maken onderdeel uit van de competitie Noordoost-Nederlands. Dus dat is ook wijd verspreid. Vandaar ook dat ze natuurlijk logischwijs op meerdere dorpen komen.
3: Maar je moet wel weer bij die Ruinerwold, want dat is voor mij net al een klein beetje gekker als Haas. Want jullie gaan ook met de race dwars door het dorpshuis.
5: Ja, we gaan door het dorpshuis. Ja.
3: Niet erop toe, niet de belangers. Nee, gewoon de dwars erin.
5: Nee, we gaan de dwars erin. Leuk bij de bar langers, dat de mensen ook mooi staan kicken. Ja. Er is een drankje erbij.
3: Het is niet de bedoeling dat de krassers gewoon daar stopt.
5: Nee, dat niet. Nee, die sturen we wel door. Maar
3: ze zijn er nog een rap een keer weer. Bij korte rondjes, is dat niet?
4: Dit ben korte rondjes, maar eerlijkheid zal we moeten nog bekennen dat we de rond die in hebben kort voor de televisie.
3: Hoe lang is het nog even
4: aan? Anderhalf, 2 kilometer.
3: Zo.
4: Ja, en de jeugd doen we ook wel korter. Dat de ouders en het publiek van de jeugd ook de kids helemaal vaker voorbij ziet komen. Ja. Maar 1,5-2 kilometer, dat zal hij wel zijn. En ga er maar vanuit dat zij daar dat ze 20 tot 30 van die rondjes maakt.
3: Zo.
4: In een uur.
3: Ja. Oh. Ja. Ai. Ja. Moest een bepaald aantal rond fietsen? Wat is het idee? Nee, een bepaald aantal kilometers?
4: De jury die zegt van voor de senioren een uur rijden. En op een gegeven moment worden de laatste 5 rondes afgegeven. Ja. En de volg logischerwijs een bel. En dan is het de laatste ronde.
3: Net als met de T-races en wat voor races dan ook. Geen idee meer weer aanleggen?
4: Het is een lastige kijksport wat dat betreft. Ja, klopt. Ja.
3: En hoe doet het dan? Met enkelbaanjes en zo ook? Elektronica?
4: Ja, elektronica. Transponders noemen ze dat. En dat is exact gelijk als met de TT. Ze werken ook met transponders. Ja. En de jury houdt erbij op de laptop. En er ligt een mat natuurlijk.
3: En dus... met duizenden van seconden.
4: Exact.
3: Maar Edwin, dan kunnen we ook maar hier op je. Want je bent degene die de trofeeën maakt. Je bent verschillende soorten. Die maak je zelf?
5: Ja, die maak ik zelf, ja. Ja,
3: maar hoe dan?
5: Ik probeer elk jaar weer wat anders te bedenken. Ja. En dat is elk jaar weer een uitdaging. Dit was een jaar dan met wat kortenstalen dan samen met een roestestalen dingetje.
3: Ja.
5: Dat leek ons wel leuk.
3: Ja, de peer. Hè?
5: Ja, de peer natuurlijk van het dorp. Ja, Perengoed, Ruinerwold. Ja. En dan zullen we elk jaar proberen weer een ander dingetje de been te verzinnen.
3: Ja, knap maakt hoor dit. Ja. Maar je bent machinebankwerker, hoe noem ik dat?
5: Nou, ik ben meer werkvoorbereider, maar...
3: Ja, dus hobby
5: dit is eigenlijk meer hobby, zeg maar. Daarbij ik vind het leuk en we kunnen het op het werk maken. Ja.
3: Maar voor de mensen die tussen de beelden bij hebben, kan ik het meer laten zien. Het is een mooie trofee van 1,20 cm hoog. In dit geval met een roestige peer eigenlijk. Maar goed, dat is wel een hele mooie trofee. Dus voor de eerste prijs, ik zie je dan een keer de eerste prijs. Hoeveel klassen zijn er eigenlijk, jongens?
4: Ja, 60 zwemklassen ben er.
3: Dames en jongens.
4: Ja, dames, licentie, al de zwemklassen. Jeugd tot 10 jaar, jeugd tot 12 jaar, jeugd tot 14 jaar.
3: Ja.
4: En zo bouwt zich dat op.
3: Licentiehouders, ja. Dus het giet er nog serieus aan.
4: Dat zijn jongens die knap leven voor hun sport. En die, ik denk dat de licentiehouders rekenen, maar dat die 20 uur in de week op een fiets zitten om te trainen.
3: Deksel.
4: Ja, dat bent wel, wel pro's.
3: Dan kan je me aan voorstellen, jongens. Dat is zo'n parcours. Dan ben je die kut van de veur. Is dat ook zo?
4: De jury die is uiteindelijk verantwoordelijk voor het parcours. Wij zijn natuurlijk het organiserende dorp.
3: Ja.
4: En de KMU, die voornamelijk komt jureren, die zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het parcours.
3: Ja, ja, ja.
4: Dus die, als het goed is, gaan die maar een rondje maken. En zeggen, nou, Rijn Wolter, dan hebben jullie weer top gebouwd.
3: Ja, ja. Ja, ik zie hier gewoon een karren en daar heb je wat pellets en vlonderies en zo. Ja. Dat is maar stevig, is geeft niks.
4: Nee, klopt. Ja, en veiligheid doet natuurlijk zeker mee. Maar het moet stevig zijn, het moet constructief voldoen. En dat is het eigenlijk ook. En tegelijkertijd moet het ook voor enig spektakel zorgen.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Ik zag net Hidde al in mijn keer jump, nou voor de kijkers. Ik sta in mijn hart sloeg al een keer over.
3: En is een scherpe bocht.
4: En
3: dan hier nog op de steen?
4: Ja, nee, het is... ik deed zelf vorige week een Nijven ook mee. En er lag een kombocht en die nam ik ook iets te hoog. En ik ben ook kom te vallen. Dus,
3: maar hoeveel hindernis met er in de weg?
4: Ik schat een stuk of 5-6.
3: Ja, oké. Okay.
4: Ja, ja.
3: Dus dat op zich nog wel een keer te doen. Mooi om te zien aan de weg ook. Ze zijn er gewoon een keer weer.
4: Nee, en dat is mooi voor het publiek en voor de beleving en voor de rijders. Ja, ze kunnen eerder iets verliezen op een hindernis door komen te vallen of verkeerd te nemen dan dat er wat te winnen valt met hindernis.
3: Ja.
4: Dus ja, techniek speelt zeker een rol.
3: Maar stel je ervoor dat ik heel goed in cross ben en ik denk van, oh, ga ik maar weten. Zou ik nog maar aan kunnen doen? Of kan het niet meer?
4: Ja, de inschrijving staat nog open. Je kunt nog aansluiten. Ja,
3: okay.
4: Ja. Helm mee, helm op. Ja. Houd de bike mee, bar en straf en inschrijven.
3: En gaan met dat ding.
4: Gaan met dat ding, ga schim.
3: Al was het alleen maar Anouk om zo'n prachtige mooie trofee te verdienen, zoals hier ziet en die is gemaakt is door Edwin. Ja, alleen die zou je al graag de bus in willen hebben. Jongens, hoe laat moet ik ons melden? Hoe laat begint het?
4: 6 uur, eerste wedstrijd. Ja, 18 jaar. Maar ik denk dat je iets ouder bent, dus 8:30 voor de senioren.
0: Kijk uit.
3: Dan tot in de kleine uurtjes, neem ik aan, Edwin.
5: Ja. Nou, dat ziet dan hoe de boel natuurlijk opruimen. Ja. Maar dan mogen we hem nog evalueren.
3: Ja,
5: of dat allemaal goed
3: is. De helft, vierde helft, vierde helft is nooit. Nou, hoe dan ook. Het is een zwoele avond en dat is het. En dan ook hier in Runewold, dat blijft het ook.
0: Ik hoor het.
3: Wie is erbij?
0: Aldert, dankjewel. Je gaat weer op Tjak en we horen jou later weer bij René. Dit is Smokey.

één uur. Na enen is die weer geopend. De hulplijn van RTV Drenthe. Oproepjes doen. Dat kan. Heel Drenthe luistert mee en helpt mee zoeken bijvoorbeeld als je iets kwijt bent. Dus schakel hem vooral in. App ons even, dan maken we een afspraak. 0592 33 11 88.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Bulbs.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor

0: voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden, met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: Is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden, met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, en bij deze temperaturen zijn ze in Emmen al druk bezig met de voorbereidingen voor Sinterklaas. Hoor je zo meer over.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Anouk in de middag met

0: Pointer Sisters en Jump for My Love.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Ja, ik denk dat menig hoofd er nog niet naar staat. Maar in Emmen wel, en die van Myrthe in het bijzonder. Sinterklaas. Myrthe, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe lang ben jij al met Sinterklaas bezig?
3: Nou, wij stoppen over het algemeen op 6 december en op 6 januari starten we alweer.
0: Ja!
3: En het is een soort virus, dat roep ik altijd
0: maar.
3: En, ja.
0: Het is ook lekker om mee bezig te zijn, toch? Altijd.
3: Ja, fantastisch. Weet je. En het is gewoon, hoe meer je doet, hoe meer aanloop je nodig bent. En dus en vandaar ook deze hulpvraag.
0: Ja, we hebben het over het Sinterklaasfeest in Emmen. Daar is een hele grote organisatie bij betrokken. Jij bent er één van, Myrthe. Kan je iets vertellen over wat jullie altijd doen en organiseren in Emmen?
3: Wij zijn degene die de grote intocht in Emmen Centrum zelf organiseren. En daarnaast organiseren wij het Sinterklaashuis in Emmen. Wat meerdere dagen open is. Dan hebben we nog verschillende, wat kleinere intochten in wijken en in andere dorpen waar we aan meewerken. En en heel veel huis, bedrijf en schoolbezoeken. Dus wij doen nogal wat. Ja.
0: Ja, vandaar dat je begin januari alweer begint met de Sinterklaas erop. En die hulplijn wil je wel inschakelen. Waarvoor? Waar heb je hulp bij nodig?
3: Nou, wij willen heel graag vrijwilligers. Extra vrijwilligers die komen helpen met het mooiste feestje van Sinterklaas in Emmen. En dat kan zijn doordat ze op de achterhand helpen met spullen heen en weer sjouwen. Maar het kan ook zijn dat ze misschien wel even in een rol willen kruipen. Het kan ook zijn dat ze willen helpen opbouwen, afbouwen. Of misschien, je kunt het zo gek niet bedenken. Maar we zijn eigenlijk een midden klein bedrijf op dat moment. Tijdens het hele gebeuren van Sinterklaas. In die 3-4 weken dat hij er is.
0: Mm-hmm.
3: En hoe meer handjes, hoe beter. Want dan kunnen we elkaar allemaal goed helpen. En dan kunnen we heel veel kinderen blij maken.
0: Ja, snap ik. En dan die vrijwilligers. Jij bent er nu al mee bezig in de hele organisatie. Maar die zijn ook het hele jaar door nodig?
3: Nou nee, een aantal vrijwilligers, dat noemen we een beetje de harde kern. Die zitten ondertussen in werkgroepen en die helpen inderdaad het hele jaar door mee. Maar het is met name in de periode van, we hebben de intocht dit jaar op 14 november tot aan 6 december. Dan kunnen we echt wel heel veel handjes gebruiken.
0: Ja, en dan zijn het ook vaak de activiteiten in het weekend, toch? Of ook door de week?
3: Het is met name geënt op het weekend en op de woensdagen. Want gaan de kinderen vaak wat minder lang naar school.
0: Mm-hmm.
3: We hebben ook op een donderdag een hele leuke lichtjesparade. Nou, daar kunnen we ook echt wel hulp bij gebruiken. Dus we doen echt van alles en nog wat.
0: Leuk.
3: Ja.
0: Wat verwacht je van vrijwilligers?
3: Wat wij verwachten van vrijwilligers is dat ze blij zijn en meekomen doen. En wij verzorgen de vrijwilligers qua eten en drinken helemaal. Dus daar hoeven ze zelf niet aan na te denken. Zij hoeven ook niet, als ze in de rol willen kruipen van iets willen, hoeven ze ook geen pak mee te nemen. Hebben ze een eigen pak, mag dat natuurlijk. Maar hebben ze geen pak, dat hebben wij ook allemaal op voorraad. Dus met name willen we graag tijd van vrijwilligers. Met ontzettend veel energie en een lach op hun gezicht.
0: Ja. info@sinterklaas-emmen.nu, hè?
3: .nl, ja.
0: Oh, .nl. Oh, wat goed dat je dat zegt, want anders komt hij niet aan. Nee. Dat is het mailadres inderdaad. info@sinterklaas-emmen.nl.
3: Ja.
0: Daar kan je aanmelden als vrijwilliger en er wordt wel contact met je opgenomen en dan de taken besproken, lijkt mij.
3: Ja.
0: Nou, je bent er lekker op tijd bij in ieder geval. Ik wens je succes met alle voorbereidingen nog en gaat weer een prachtig feestje worden, denk ik.
3: En daar gaan we absoluut van uit, absoluut. En kom jij je ook aanmelden dan?
0: Ik ga eens even kijken. Ik heb ook in mijn eigen omgeving wel waarbij ik Sinterklaas hulp aanbied. En dus uit eigen ervaring spreek ik dat het heel leuk is altijd en heel gezellig.
3: Nou, ik hoop dat er ontzettend veel leuke mensen zich aankomen melden.
0: Weer een mooie dag nog. Doei.
3: Hetzelfde. Hi.

0: Beach Boys en Dana Gister.
1: De slingerplaat.
0: Een van mijn favoriete onderdelen van de hele middag. Want het is zo gezellig en we worden altijd weer verrast met liedjes. Wij lanceren dan een thema. En dan willen we graag passende liedjes rondom dat thema. En er komen zo vaak liedjes voorbij waar wij helemaal niet aan dachten. Hè?
2: Nou, dat is eigenlijk elke keer wel zo. Ja. Ja, je hebt altijd wel iets in je hoofd van, nou, die zal wel voorbij komen. Maar ja, de luisteraars die weten dan toch ook diep in hun geheugen te graven. Ja. In hun eigen persoonlijke schatkist. En dan komen er toch ook weer pareltjes naar boven.
0: Heel leuk.
2: Ja.
0: Het Nederlands elftal hebben we aangegrepen als thema. Maar dan niet voetbal of oranje. Nee, het nachtelijk tafereel daaromtrent. We hebben ook onze poll natuurlijk op de Facebookpagina en op de internetpagina gewoon. Hè, op onze hoofdpage rtvdrenthe.nl. Als je daar naartoe gaat, dan zie je wel een foto met allemaal feestende oranje gangers. En er staat een poll onder of je gaat kijken vanavond of niet gaat kijken. En die is ingevuld. En waar staan we nu ongeveer op?
2: Ja, wij zijn in de minderheid, Anouk. Want wij gaan alle twee wel kijken naar die wedstrijd die om 3 uur vannacht begint. De mensen die dat ook gaan doen, die zijn dus in de minderheid. 33% heeft ja ingevuld. Dat betekent dus 67% blijft gewoon op 1 oor liggen vannacht.
0: Maar wij zien overal wel muziek in. En wij dachten, hey, wij pakken de nacht als thema voor vandaag. Liedjes waarin de nacht bezongen wordt. 26 liedjes hebben we uiteindelijk nodig. Want het rad met het alfabet pakken we even voor 2 erbij. En dan hebben wij 26 liedjes gekozen. En die gekoppeld aan een letter. En dan gaan we draaien even voor 2. En dan kijken we, hey, bij welke letter stopt die? Welke plaat hebben we erachter gezet? En die gaan we dan helemaal draaien. Maar het is zo leuk als dat hele rad gevuld wordt met een grote variété aan verschillende liederen.
2: Ja, en soms zie ik het wel een beetje somber in, om maar even in de nacht te blijven. Maar ik denk dat het nu helemaal goed gaat komen. Dus het is best wel vaak over de nacht gezongen, toch?
0: Ja, zeker weten. En het
2: mag in elke taal. Hè? Het hoeft niet per se in het Nederlands te zijn of in het Engels. Misschien is er ook nog wel zo'n nummer, bijvoorbeeld in het Duits of Italiaans, waar we nog helemaal niet aan gedacht hebben.
0: Ja, kom maar door. 0592-3311-88. Even kijken. Wat we als eerste kunnen noteren, welk nummer. Goedemiddag, met Anouk.
3: Hoi, Anouk, met Nico Scholten.
0: Dag Nico, lekker snel. Hoi, joh. Ben je een voetbalfan?
3: Ja, zeker, zeker.
0: Ben je team kijken of team slapen?
3: Nee, kijken.
0: Ja?
3: Ja, hoor. Ik ga vol slapen en dan zorg ik dat ik om 2:30, 3 uur, zoiets voor de buis zit.
0: Helemaal goed. In oranje gehuld ook, Nico, of niet?
3: Nee.
0: Dat gaat te ver.
2: In oranje pyjama.
3: Dat is te ver gevraagd.
0: Oké, team kijken. Hey, en welk liedje kan ik noteren?
3: Het is een nacht van Goedje.
0: Ja, het is een nacht, tuurlijk. Jij belt als eerste een liedje door. En dat betekent dat jij ook een letter mag kiezen. Welke wil je eraan koppelen?
3: De N van Nico en van Nacht.
0: Wat een toepasselijke letter, Nico. Hij staat erbij, hoor. Hey, fijne wedstrijd. Wat gaat het worden trouwens, Nico?
3: Ik denk in de rust 0-1 voor Marokko.
0: Ja.
3: En 2-1 voor Nederland. Ach,
0: gelukkig. Oké. Nou, ik hou je eraan. Nico, tot morgen. Doei.
3: Jo, hoi.
0: 0592-3311-88. Mooi. De lijnen staan rood gloeiend. Daar kunnen wij wel mee, hè?
2: Ja, en ik zie ook al heel veel appjes binnenkomen.
0: Ja, dat komt helemaal goed. Mocht je nu luisteren en denken, oeh, maar ik weet ook nog een leuke. 0592-3311-88. Dat is ons telefoonnummer. Je kan bellen, je kan appen. Wij noteren ze allemaal. Dit is Henk Westbroek op Radio Drenthe.

Zelfs je naam is mooi van Henk Westbroek. Hebben de inwoners van Noord-Drenthe weer water? Grote storing was er. Je hoort het zometeen, Ger Hensen praat je bij. Na Leo Sayer.

0: Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Half 2 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ger Hensen praat ons bij.
4: Ja, met een update over het drinkwater en goed nieuws ook. Want een deel van Noord-Drenthe zat vanochtend zonder drinkwater. Maar waterbedrijf WMD heeft de problemen opgelost, waardoor alle huishoudens weer over kraanwater beschikken. Het kan wel zijn dat er tijdelijk bruin water uit de kraan komt. Dat komt omdat er ijzer in het water zit, maar het is niet gevaarlijk. Volgens waterbedrijf WMD moet je de kraan gewoon even aan laten staan. Je kan wel beter even wachten met het draaien van een wasje. De leidingbreuk aan de ceintuurbaan Noord in Rode is nog niet volledig opgelost. De breuk zit in de berm, waardoor wat grotere werkzaamheden moeten gebeuren. De hobbel in de afrit van de A37 bij Emmen is grotendeels weg. Zoals Rijkswaterstaat al vermoedde, was niet de hitte, maar de fundering onder de weg de belangrijkste oorzaak van de bult. Vrijdagnacht is de hobbel weggehaald met behulp van een freesmachine. Het verkeer kan er sindsdien weer langs, al geldt er nog wel een snelheidsbeperking. Het is dan ook een tijdelijke oplossing. Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen wanneer de funderingsproblemen worden aangepakt. De gemeente Hogeveen gaat handhaven tegen 2 indoor-padelbanen aan de Lavalstraat. Die zijn daar zonder vergunning neergezet en dat mag volgens de regels niet op een bedrijventerrein. In de toekomst kan dat mogelijk wel. Hogeveen wil de regels daarvoor namelijk verruimen. Dat plan ligt nu nog op de tekentafel en zodra er een akkoord is, wordt het onder voorwaarden mogelijk om te sporten in bedrijfshallen op een bedrijventerrein. Tot zover. Meer nieuws lees op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
3: Dankjewel, Ger. Hans Nienhuis nog met het weer.
5: Het is modaal zomerweer deze middag met wat bewolking en ook zon en we houden het droog. Er waait een zwak tot later matige wind die noordelijk wordt. Maximaal is het ruim 25 graden en dat zal door best wat mensen als prettiger worden ervaren dan 30 plus. De nacht, die wordt ook wat koeler. Het is vannacht een graad of 11.
3: Liedjes over de nacht. Als je eentje weet, kan je hem doorgeven. Bellen of appen 0592 33 1188.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.

0: Sandy Coast en The Eyes of Jenny.
1: De slingerplaat.
0: Redden we het nog een beetje, Ger?
2: Nou, we hebben ons wel wat op de hals gehaald. Ja, ja.
0: Echt niet normaal veel appjes en telefoontjes krijgen we weer binnen. We zoeken nog steeds liedjes waarin de nacht bezongen wordt. En dat heeft met menig nachtelijk tafereel van vannacht te maken. Of aankomende nacht. Ga je opstaan of niet om die wedstrijd te bekijken van het Nederlands elftal? Dat best wel veel mensen bezig. Merendeel trouwens van de RTV Drenthe stemmers van de poll die we hebben staan op internet. Die zegt van nee hoor, ik blijf gewoon lekker slapen vanavond.
2: Ja, nou dat kan ik ook voorstellen. En ook niet iedereen is voetbalfan. Dan, nee. dan slaap je natuurlijk gewoon door. Ja, het is even een opdracht, deze wedstrijd. Volgens mij wordt het daarna wel beter. Als Nederland al verder komt in het toernooi, dan worden de tijden wel beter. Want het is echt even een uitzondering, deze wedstrijd. Ja, die vorige was natuurlijk ook niet fijn, om 1 uur 's nachts. Nee. Deze is nog wat minder. Maar daarna wordt het wel beter.
0: Ja, dat weet ik niet. Is deze minder dan die 1 uur wedstrijd? Want nu kan je gewoon opblijven.
2: Ja, dat is natuurlijk wel zo. Ja, daar heb je ook alweer een punt. Ja, ik heb die vorige wel overgeslagen. Omdat ik om 6 uur ook alweer
0: moest zijn. Ja,
2: en Nederland was eigenlijk ook al wel geplaatst. Ja. Zoveel was wel duidelijk. Was voor 99,7% waren ze zeker van de volgende ronde. Dus die konden we wel wat makkelijker laten schieten.
0: Ja, slaapcoaches hebben al aangegeven. Ga gewoon opstaan rond 2:30. En dan ga die wedstrijd kijken. Ga niet weer naar bed daarna. En eet vooral niks, hè?
2: Nee, je moet niet te veel gaan eten. Want dan raak je lichaam toch een beetje in de war. Dan heeft je lichaam misschien al het idee dat je... Dat het al 6 uur of 7 uur is, al naar gelang je normaal gesproken opstaat.
0: Maar het heeft toch wel wat. Dat je weet dat misschien wel bij jou in de buurt, om je heen, ook allemaal mensen wakker zijn en naar die wedstrijd zitten te kijken.
2: Ja, ik ga vannacht wel kijken en ik ga ook wel even naar buiten kijken. Wie nog meer aan het kijken is, dat is wel leuk. Ja,
0: ik ook. Ik vind dat hartstikke leuk. Nou, de nacht staat centraal in de muziek vandaag. Dus als je een liedje weet, geef me door. 0592-33-1188. Deze kwam als eerste binnen.
3: Het is een nacht die je normaal alleen in films.
0: Nico die belde hem door. En als je als eerste belde, mag je meteen een letter kiezen. Want we hebben 26 plekjes beschikbaar. Want zoveel letters heeft het alfabet. Want we willen graag achter elk liedje een letter van het alfabet plakken. En zometeen even voor twee het grote rad met het alfabet erbij pakken. En eraan draaien en dan kijken waar die stopt. En dat liedje gaan we draaien. Nico koos voor de N, dus die is al bezet met dit liedje. De N van nacht, zei hij, en van Nico. Dus helemaal goed.
2: Ja, en Nico was niet de enige die dit nummer aan vroeg. Ook Geke onder meer. En hij is nog wel een paar keer binnengekomen.
0: Ja, hartstikke goed.
2: Gaan we toch op de Engelse tour?
0: Ja.
2: Met Lionel Richie en All Night Long. Dit was een nummer, had ik ook wel in mijn hoofd, eerlijk gezegd. Ja, en Henny ook, want die vroeg hem aan.
0: Ja, ik kwam meteen met Guus Meeuwis inderdaad. Die zat in mijn hoofd. Dus we laten ons graag verrassen. Jan, Fred, Benny en nog veel meer, wiens naam ik nu vergeten ben, die hadden allemaal dezelfde gedachten. En die kwamen met deze.
3: Nights in white satin, never reaching the end.
0: Heerlijke nummer van Moody Blues. Zetten we er graag bij. Sister Sister kwam ook binnen. Henk dacht hieraan.
3: Loop door huis als de zon opkomt. Het was een lange nacht.
2: Ja, daar is hij.
0: Ja.
2: Want de titel van dit nummer is Zo'n kerel als hij.
0: Ja.
2: En dan denk je, wat heeft dat met de nacht te maken? Maar ja, je hoorde het dus voorbij komen.
0: Ja, het zijn van die verrassende suggesties dan weer. Leuk. Ja. Deze had ik ook al binnen zien komen. En die kwam meerdere keren in de app ook binnen. Dus gaan we die op het rad zetten?
3: Ja.

0: Ja.
1: Ja, gaan we naar de suggestie van Alina. Die kwam met Maywood en Late at Night.
0: En Joke had ook een mooie gouden ouwe. Een Deutsche.
2: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.
0: En ik vind de suggestie van Jenny ook wel leuk, want die wil ik even laten horen. Ik ben groot ABBA-fan natuurlijk en ze kwam met Dancing Queen. Ik dacht Dancing Queen? Ja, natuurlijk! Daar hebben we
1: de vrijdagnacht.
0: Ja. Zullen we nog wat belletjes aannemen, want hij blijft maar gaan. Is daar nog tijd voor? Je bellen, hè? Hi, met een hoek.
3: Met Ina Denen.
0: Dag, mevrouw Denen.
3: Alweer mevrouw.
0: Ja, netjes, hè?
3: Ja, joh.
0: Ina, ga je kijken vanavond?
3: Jazeker.
0: Ja?
3: Ja,
0: en,
3: hoor.
0: En met wie ga je kijken?
3: Met mijn man.
0: Ja, met zijn bijtjes voor de buis?
3: Ja, hoor.
0: En Ger, die zei net al, je mag er eigenlijk niks bij eten om je klokje niet helemaal te ontregelen. Houden jullie je daar aan?
3: Ah, denk het.
0: Ja? Ik zei, wat moet ik dan met mijn bitterballen? Doe er toch een bitterbal bij?
3: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja. Welk liedje kan ik noteren?
3: Night in White Satin van Broken Harem.
0: Zetten we erbij. Dankjewel. Doei doei.
3: Doei doei.
0: Gaan we naar de volgende. Goedemiddag met Anouk.
4: Ja, met Vrouwtje van de Meulen.
0: Een dag, Vrouwtje.
4: Ik wil graag Benny Nijman. En vrijgezel, die gaat nooit slapen.
0: Nee, inderdaad. Nooit.
4: Als hij alle stijl heeft gezien.
0: Ja, leuk liedje ook. Ga jij ook kijken, Vrouwtje, of niet?
4: Nee, ik ben niet zo van voetballen.
0: Nee, je ziet het morgen vroeg wel.
4: Ik lees wel in de krant of ze gewonnen hebben of niet.
0: Oké, okay, nou, of je hoort het om je heen misschien wel.
4: Ja, misschien ook wel. Misschien ook wel.
0: Hé, goeienacht alvast.
4: Ja, dankjewel.
0: Doei. Wij hebben genoeg, denk ik. Zullen we de lijnen sluiten?
1: Ja, dat is prima, want we kunnen het rad inderdaad meer dan genoeg vullen.
0: Ja, wij gaan 26 liedjes uitzoeken waarin de nacht wordt bezongen. En dan gaan we het rad erbij pakken. Dankjewel voor al die suggesties.
5: Mooi is de vrijheid, mooi is de rust.

0: past lekker dan, hè? Paul Simon en Late in the Evening. Eén laatste plaat voor tweeën.
1: De slingerplaat.
0: Want wat wordt de laatste? Oh, mocht je een suggestie hebben doorgegeven via de app. Ja, er zijn zoveel appjes binnengekomen. We hebben ze allemaal gezien en we hebben ze opgeschreven, maar nog niet allemaal kunnen bedanken, geloof ik. Want het waren er zoveel. Maar dank vanaf onze kant, hè?
2: Ja, ja. We moesten er heel snel doorheen. Want ja. Ja, we werden overspoeld eigenlijk door de suggesties.
0: Ja, en op een gegeven moment is het ja, nee, die er wel op, die er niet op. Ja, het is bijna niet te doen om maar 26 liedjes te kiezen.
2: Ja, eigenlijk hebben we een grotere rad nodig. Ja.
0: Inderdaad, dat alfabet moet groter. Liedjes over de nacht, daar waren wij naar op zoek. We hebben 26 suggesties gekoppeld aan een letter van het alfabet. Jij hebt het rad er weer bij staan.
2: Ik geef er een slinger aan.
0: Ja. En dan gaan we kijken welke we helemaal gaan draaien.
2: Ja, de N weten we natuurlijk.
0: Ja. Het is een nacht, want Nico kwam als eerste daarmee. En jij hebt gedraaid en is gestopt.
2: Ja, hij is niet bij de N. Hij is vooraan in het alfabet. Niet helemaal vooraan. Maar de letter D is het geworden. Dat is een suggestie van Jelmer. Dat is een leuke. Die had er ook zelfs nog iets bij geschreven. Hij had ons geappt. Ik blijf niet wakker voor het voetbal. Want met een zoontje van 2 maanden oud moet je alle rust pakken die je pakken kan.
0: Oh, dat is inderdaad zo.
2: Ja, en hij kwam met... nou, dat is ook wel toepasselijk als je een pasgeboren kindje hebt. Slapeloze nachten van de opposite.
0: Ja, of hij is wel wakker natuurlijk, hè? Met een hel baby op schoot de wedstrijd aan het kijken.
2: Dan wordt hij wakker gehuild, inderdaad.
0: Ja, nou sterkte. En veel plezier, Jelmer. Komt-ie aan.
1: De slingerplaat.

0: Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd anderhalf jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de twee zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor

0: Hoe worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonnewolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: Was het NOS?
4: Maak zometeen kans op zo'n supersonische RTV Drenthe pet.
5: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
13: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag met

0: gepland muziekredactie. De Bengals en Manic Monday.
1: In het RTV Drenthe zomerpakket.
0: Met daarin, ik zei het net al, je kan zo'n supersonische pet winnen van RTV Drenthe. Maar dat is niet het enige wat erin zit, Ger.
2: Nee, daar zit ook nog een zonnebril in, een luchtbed. Ik heb hem al even gezien in de vorm van een slipper.
0: Ja.
2: Het ziet er erg leuk uit. Een beachbal met een pomp ook nog daarbij. Is ook wel handig. En ook nog een RTV Drenthe bidon.
0: Ja, en die slipper is ook heel handig. Want dan kan je je armen lekker laten rusten op zeg maar, die randen van die slipper.
2: Ja, je hebt natuurlijk een slipper en een slipper. En dit is zo'n teenslipper.
0: Ja, ja, precies. Ja. Nou, het hele pakket dat kan je winnen hier deze hele week op Radio Drenthe. Er zijn al twee pakketten uitgegaan. Dat is hartstikke mooi. Dat doen we met ons spel. Met alleen maar knijters van zomerliedjes. Ik laat je een hit horen uit 1974.
2: Oh,
0: knijter van een hit.
2: Okay.
0: Jazeker.
2: Ik dacht, je gaat het verklappen al.
0: Nee hoor, dit is een hit uit 1974. Hartstikke grote hit. Van de Rubettes, Sugar Baby Love. En ik ga je nog eentje laten horen. En ik wil graag weten, was die eerder een hit dan die van de Rubettes of later? Deze? Ook hartstikke lekker zomersliedje. Maar ja, was die nou eerder of later een hit dan Sugar Baby Love? Je kan nu bellen 0592 33 11 88. Sugar Baby Love.

Hans de Boy en Thuis Ben op Radio Drenthe. 14:15. Wie gaat er met een zomerpakket vandoor? Deze hele week maak je kans op een zomerpakket van RTV Drenthe. Met daarin een pet en een zonnebril en een

0: Lois Lane en Fortune Fairy Tales.
1: Win het RTV Drenthe zomerpakket.
0: Ja, sorry hoor dat het zo lang duurde. We hebben een nieuw telefoonsysteem en dat is af en toe een beetje puzzelen. Maar voor zo'n eerste dag volgens mij redden we ons de best mee, toch? Ja,
2: het is nog een beetje zoeken hier en daar. Een beetje aftasten en we doen zelf misschien ook niet alles even
0: Zeker niet. Ik moest er echt aan wennen. We hebben een telefoonsysteem zonder telefoon.
2: Ja, dat klinkt heel raar, maar alles gaat nu digitaal.
0: Ja, en dus is het even fingers crossed, op zo goed Drents gezegd, om te kijken of ik nu iemand aan de lijn heb. Goedemiddag met Anouk.
3: Ik wacht eens voor deze in.
0: Ja!
2: Het is gelukt.
0: Met wie heb ik contact?
3: Arie.
0: Arie uit Meppel. Hallo. Wat fijn dat ik je spreek, Arie.
3: Ja, ik vind het mooi dat ik jou spreek.
0: Hoe is het met Arie?
3: Goed, hè?
0: Ja, ga je vanavond kijken?
3: Nee.
0: Ben je geen voetbalfan?
3: Nou, ik vind het wel mooi, maar dan niet midden in de nacht.
0: Nee? Er zijn grenzen, Arie.
3: Dat bedoel ik. Het moet wel leuk blijven.
0: Hoe laat sta je normaal gesproken op dan?
3: Wat zeg je?
0: Hoe laat sta je normaal gesproken op?
3: Normaal om 1:00.
0: Oh ja. Ja, dan is het net even te lang nog, hè?
3: Ja, ik hoef niks meer, hè. Dus,
0: Gewoon lekker rustig aan. Ja. Hey Arie, ik liet 2 liedjes horen. Allereerst de zomerhit van 1974, deze. Oh, dit vind je leuk. Ik hoor het al.
3: Ja, ik vind het allebei leuk, hoor.
0: Ja? En toen draaide ik nog eentje, deze.
3: Een Borghito.
0: Ja. Is die eerder of later?
3: Ik dacht eerder.
0: Dacht jij eerder? Dan had jij heel goed gedacht, Arie uit Meppel. Gefeliciteerd, het hele zomerpakket gaat naar jou toe. Een mooie pet, een mooie zonnebril, een beatball en een bidon.
3: Ik heb best ook al een mooie zonnebril gehad van...
0: mooi man.
3: Die kwam met hem koffie drinken.
0: Oh, wat goed, hé. Hey Arie, als extra toetje mag jij ook kiezen welke we moeten gaan draaien hier op Radio Drenthe.
3: Nou, doe die oudste maar.
0: Doe die oudste maar?
3: Ja.
0: Dus die van Borghito?
3: Van Borghito.
0: Ga ik dat doen. Op speciaal verzoek komt hij aan, Arie. Mooie dag nog.
3: Ja, bedankt.
0: Doei.

0: deed toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Bijna 2:30, het nieuws uit Drenthe, Ger Jensen.
5: Goedemiddag. Op de A28 tussen Fluitenberg en Hogeveen is vanmiddag een auto tegen de vangrail aangereden. De linkerrijstrook is daarom tijdelijk dicht. Hulpverleners waren snel aanwezig om de bestuurder van de auto te behandelen. Het ongeluk zorgde voor flink wat oponthoud, omdat het verkeer eerst over de vluchtstrook werd geleid. Dat bracht een file van zo'n 5 kilometer met zich mee, maar inmiddels stroomt het verkeer weer door. Een deel van Noord-Drenthe zat vanochtend zonder drinkwater. Waterbedrijf WMD heeft de problemen opgelost, waardoor alle huishoudens weer over kraanwater beschikken. Het kan wel zijn dat er tijdelijk bruin water uit de kraan komt. Dat komt omdat er ijzer in het water zit, maar het is niet gevaarlijk. Volgens het WMD moet je de kraan gewoon even aan laten staan. En kun je wel beter even wachten met het draaien van een wasje. De leidingbreuk aan de Ceintuurbaan Noord in Rode die is nog niet volledig opgelost, want de breuk die zit in de berm, waardoor er wat grotere werkzaamheden moeten gebeuren. De hobbel in de afrit van de A37 bij Emmen is weer grotendeels weg. Zoals Rijkswaterstaat al vermoedde was niet de hitte, maar de fundering onder de weg de belangrijkste oorzaak van de bult. Vrijdagnacht is de hobbel weggehaald met behulp van een freesmachine. Het verkeer kan er sindsdien weer langs, al geldt er nog wel een snelheidsbeperking. Het is dan ook een tijdelijke oplossing. Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen wanneer de funderingsproblemen worden aangepakt. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
4: Ger, dankjewel. Hans Nienhuis nog met het weer.
6: Het is modaal zomerweer deze middag met wat bewolking en ook zon en we houden het droog. Er waait een zwak tot later matige wind die noordelijk wordt. Maximaal is het ruim 25 graden en dat zal door best wat mensen als prettiger worden ervaren dan 30 plus. De nacht, die wordt ook wat koeler. Het is vannacht een graad of 11.
4: Zometeen de hobby van Ger. Ger woont in de wijk en Ger ziet ze het liefst vliegen.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op VitaPro.nl.
9: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
11: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
12: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
13: Anouk in de middag.

0: Doobie Brothers and listen to the music.
1: De Hobbyhoek van Anouk.
0: Iedere maandag duiken we in bijzondere hobby's van mensen. Ik heb nu Gert Dekker aan de telefoon, die soms uren in een kooi zit. Als hobby. Nou lieg ik niet, hè, Gert? Goedemiddag.
2: Nou, goedemiddag. Nee, dat lieg je echt niet.
0: Nee, hè? Wat doe jij in een kooi, Gert?
2: Nou, ik heb een heel groot hok en daar vliegen mijn vogels in. Ja. Engelse grasparkieten en spenderparkieten.
0: Dat zijn jouw grote hobby, hè? Of dat is jouw grote hobby, grasparkieten.
2: Dat is al van jongs af aan in. Dat is een virus, daar kom je niet vanaf.
0: Hoe kom je aan zo'n virus dan?
2: Ja, ik denk dat ik die van mijn opa geërfd heb.
0: Ja?
2: Ja.
0: Opa had ook al vogeltjes?
2: Opa had vogeltjes, ja.
0: Ook grasparkieten of ook andere?
2: Nee, die had alleen kanaries, volgens mij.
0: Oké. En die had foyère thuis, of hoe ging dat?
2: Ja, die had een foyère thuis. Maar die heb ik niet meegemaakt, want ik heb hem niet. Ik was veel te klein om hem te leren kennen, zeg maar.
0: Oh, dus je hebt niet echt met opa tussen de vogeltjes gezeten?
2: Nee. Ik ben er wel naar genoemd, maar
0: daadwerkelijk.
2: Nee, het was heel overleden.
0: Zijn er meer in de familie gek op parkieten dan?
2: Nee, echt niet.
0: Jij bent de enige?
2: Ja, ik ben de enige, ja.
0: Beschrijf eens hoe groot jouw hobby is. Hoeveel grasparkieten heb je?
2: Nou, ik heb nu rond de 100 Engelse grasparkieten. En ik heb nu iets van 5, 6 pendants heb ik nou. Daar ben ik net mee begonnen. En ja, ik heb nu 100. Straks dan begint de kweek weer in september. Begin ik weer met kweken.
0: Ja.
2: En dan begin ik eerst met een paar kleine koppeltjes. Met een stuk of 6 koppels. En dan kijk ik wat gaat. Ligt ook aan de situatie natuurlijk. Aan het weer ook wel een beetje. En ook hoe ze in de conditie zijn, daar ligt het ook aan.
0: Wat is goed koppeltjes weer dan?
2: Nou, dit weer is hartstikke goed.
0: Ja?
2: Ja, zon erop. Die vitamine, die kriegen ze gewoon in broedconditie heel snel.
0: Dat is mooi. En je liet ook net iets vallen waarvan ik denk, maar je hebt een leek aan de lijn, hè? Splendid, daar had je het over?
2: Splendid, ja.
0: Wat is dat? Of wie zijn dat?
2: Dat is ook een heel klein vogeltje. Ongeveer net zo groot, iets groter dan gewoon een grasparkiet. Maar dan in heel veel mutaties, zei ze. En, nou, ik heb nu de witborst, de blauwe witborst heb ik, hè. Dat vind ik een hele mooie. Mijn lievelingskleur is ook blauw.
0: Dus, ach, en dan doe je in groen-gele graspakieten? Of hebben ze ook andere kleuren?
2: Nou, die voor mij, die hebben allerlei kleuren, ja.
0: Oh, je hoort het al, je hebt echt een leek aan de lijn. Ik dacht al, dat graspakieten zijn groen en geel, maar dat is niet zo.
2: Nee. Ik kijk ook meer naar het type. Hè. De kleur, dat zegt me eigenlijk niet zoveel. Ik kijk meer naar het type en naar de vorm, naar de houding, naar de pootstand, de stokstand, de kop, vooral de kop. Die voorwelving, die moet er gewoon in zitten. Ik kijk naar de moderne Engelse grasparkiet. Ja. Die vind ik geweldig mooi.
0: Want jij doet er ook wedstrijden mee, hè?
2: Ja. Ja.
0: Hoe gaat zo'n wedstrijd dan?
2: Eén keer in het jaar dan. Ik ben dan lid van de Vogelvereniging Fauna. En dan één keer in het jaar hebben we in de Wolfsbos. Hebben we daar een vogelshow. En daar kun je dan. Daar doe je dan aan mee. En daar kun je dan de beste die wint dan wil. Een soort mooie onderlinge competitie is dat.
0: En heb je wel eens wat gewonnen?
2: Jawel, ja. Ja, ik heb wel eens wat gewonnen. En laatst heb ik nog meegedaan met een babyshow. Toen had ik de beste voor de rui. Toen maar het. Een leek zegt dat niks natuurlijk.
0: Nee, want waar letten ze dan op?
2: Nou ja, je hebt de baby's voor en na de rui. Zeg maar, voor de rui, dat zijn nog echt, die moeten nog de eerste rui-stoppels krijgen.
0: Ja.
2: En dan na de rui, nou, die hebben die stoppels al. Dan kun je al zien hoe lang als die veer wordt op de kop. Of die hebben al met de staart en vleugelpen geruit.
0: En hoe langer, hoe beter?
2: Nee, dat niet. Nee, als je voor de rij hebt, dan mag helemaal geen enkele rij inzitten.
0: Nee.
2: En ja, na de rij mag het wel een volwassen vogel weer, maar dan van hetzelfde jaar.
0: Oké. Oh, dit is echt... Man, heb je daar lang over moeten doen om je dit allemaal eigen te maken? Want je praat tegen mij en ik luister, maar ik denk... Oh, dat is echt nog een ingewikkelde materie.
2: Ja, ik zei net, een leek die snapt er helemaal niks van.
0: Hoe lang ben je daar wel niet mee bezig geweest dan, om je dit een beetje eigen te maken?
2: Daar groei je in.
0: Ja. En dan absorbeer je al die informatie.
2: Ja, klopt. Je gaat... Het is je passie en je weet het gewoon. Maar een kenner die, als ik zo tegen een kenner praat, die weet precies
0: wat
2: ik bedoel.
0: Ja. Hey, en die 100 vogels, hè? Ja. Misschien een heel domme vraag ook, maar hou je die allemaal uit elkaar?
2: Ik heb nu de mannen en de poppen gescheiden.
0: Ja.
2: Als ik dadelijk weer begin te kweken, dan doe ik eerst de man in de kooi.
0: Ja.
2: Ja, als die wat dominant wordt. Hè, en dan doe ik de pop erbij in.
0: Een vrouwtje heet een pop?
2: Ja, dat is een vrouwtje, ja.
0: Ja.
2: En een mannetje is gewoon een man, apart, hè?
0: Ja.
2: Ja. Oké. Okay. Nee, maar... dan doe ik de pop erbij in. Probeer ik ze in... Dan doe ik er wat wilgetakken in. En dus, als ze daarna begint te knagen, dan komen ze al in broedconditie.
0: Oh.
2: Dus dan hebben ze er al, dan willen ze ook meer.
0: Oké, wilgetakken.
2: Dus, wilgetakken, ja.
0: Oké, die doen het goed.
2: Ja, er zit ook een bepaalde vitamine in, of een bepaald stofje zit erin.
0: Ja.
2: Ja, daar doen ze het goed op.
0: Ach man. En hoeveel heb je dan na de paring, zeg maar?
2: Ik heb dit jaar, door de verhuizing, heb ik eigenlijk een slecht kweekjaar gehad. En de verhuizing, daar gingen de vogels niet in de koude veren zitten.
0: En ze wouden niet paren.
2: Nee, ze moesten heel, heel erg wennen aan het nieuwe hok.
0: Oh.
2: Dus,
0: ze zijn
2: nog. Er zit nu goed muziek in. Er zit goed leven in het hok. Ik denk als het dit jaar wel goed komt.
0: Oké.
2: Dat denk ik wel. En, met wat extra vitamine erbij in. En wat extra parenbloem. En noem maar op.
0: En dan gaat het wel goed komen.
2: Ja, dan hoop je als het goed komt.
0: Ja. Hey Gert, een bijzondere hobby. En fijn dat je daar even, ook al is het maar heel kort, want ik denk dat je er veel langer over kan praten.
2: Als je nog een hobby hebt, dan...
0: dat dacht ik wel. Gert, een tipje van de sluier heb je opgelicht. Als mensen geïnteresseerd zijn, jij noemde het al, je bent aangesloten bij een vereniging. Waar in Drenthe kan je terecht?
2: Nou, bij Vogelvereniging Fauna in Hogeveen. Daar ben ik lid van. En ik heb daar ook een bestuursfunctie. En dat is een vereniging die is... dat zit zo met elkaar, voor elkaar zit dat in elkaar. En voor advies, een domme vrouw bestiet gewoon niet bij ons.
0: Nee.
2: En iedereen kan zich aanmelden als ze dat wilt. En als ze wilt, dan mag ze mij ook bellen. Dat is geen enkel probleem. Dan zorg ik het wel als dat bij de komt.
0: Oké, helemaal goed. Ik wou zeggen, geef ze allemaal een dikke knuffel, maar zo werkt dat niet bij pakieten en alles wat je verder. Nee, maar ik vond het fijn je even aan de lijn gehad te hebben. Gert, dankjewel en mooie dag, hè?
2: Nou, een mooie dag.
0: Doei.
2: Hoi.
1: Wil je ook in de hobbyhoek van Anouk? Bel of stuur een appje naar 0592 33 11 88.

uitvalt, de mond komt ie. Met dit liedje deed hij mee aan het Songfestival Drenthe Pop in het Plat. Gunnar Koops op Radio Drenthe. Het is alweer bijna 3 uur. René Steenbergen gaat zo meteen verder. Ik wens je nog een hele fijne dag. Fijne avond en nacht ook. En hopelijk met een brede lach wakker morgen.

0: 500 euro korting op uw nieuwe Magic for You sta-opstoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24. In Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg.
9: Radio A en Hunze.
10: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
9: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
9: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
11: Dit is Radio A en Hunze.
12: Radio A en Hunze.
11: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
13: Maat, kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of

0: internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Radio Drenthe.
3: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: het is een van die ultieme muziekjaren, hè? 1967 hebben we het dan over. Zo'n hippiejaar noem je dat dan eigenlijk. Dit was toen ook een hit. Nancy Sinatra, Lee Hazelwood en Jackson.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ik kan me ook nog herinneren dat Johnny Cash het ook nog eens een keer op de plaat heeft gezet. Samen met zijn vrouw June. Dat was ook een mooie versie. Nou, kan maar zo zijn dat je die ook nog een keer voorbij hoort komen in dit programma. Want het is er weer tijd voor. Je had het al door, hè? De jaren 60 en 70, ze staan weer centraal tot 4 uur in dit zo prettige radiouurtje. Je bent daar buitengewoon welkom bij. Leuk dat je er van de partij bent. Op deze iets wat meer behapbare maandag, hè. Net nog even een rondje gelopen en dat was best wel goed te doen. Alhoewel het nog steeds warm is, maar gelukkig die drukkende ellende van de afgelopen dagen, die ligt voorlopig even achter ons. Nou, hoe zich dat allemaal verder gaat ontwikkelen, dat horen we later vanmiddag allemaal wel. Hè? 17:30 in het uitgebreide weerpraatje. Vandaag met Hans, nou die weet echt alles, dus die kan ons straks vertellen wat er ons qua zomer nog allemaal mogelijk te wachten staat. Maar dat is pas van veel later zorg. Alles op zijn tijd. Eerst maar eens even kijken wat er voor het komende uur zoal op mijn platenstapeltje ligt. Oh, kijk, dit is al goed. Elvis Presley ga je zo meteen horen.
3: Kiss me quick and make my heart go crazy.
0: En Janice Ian.
4: Run too fast, fly too high.
0: Ook Sonny en Cher.

0: Small Faces.
1: It's all too beautiful. It's all too beautiful.
0: Ja, en verder heb ik nog iets extra's vandaag. En eigenlijk de hele week. Wat zal ik daar nou eens even over vertellen? Als je zit te kijken, radio zit te kijken via TV Drenthe op dit moment, dan geeft mijn t-shirt misschien al even een en ander weg. Als je niet in de gelegenheid bent om de beelden in de gaten te houden, dan hou ik het er even bij. Want ik zeg, als jij fan bent van de Rolling Stones, hou dan dit uurtje in de gaten. En niet alleen vandaag, maar de hele week. Want het nieuwe album van de Rolling Stones komt eraan. En daar ga ik op een creatieve manier ook mee uitpakken. Hoe ik dat doe, vertel ik later dit

meestal als je zo hoort, dan is het met I Got You Babe. Maar dit was een andere hit van Sonny & Cher. Baby Don't Go. En daarvoor nog Money, Money, Money van ABBA. Van exact 50 jaar geleden, toen dat een hit was. Nou, als we dan toch al in de jaartallen in de archieven zitten, dan kunnen we de geschiedenisboeken wel weer even doorbladeren, toch? Deze dag in 1963 is het dat deze Beatles-cover van Del Shannon binnenkomt in de Amerikaanse Billboard Hot 100.

Leuk dit, hè? From Me to You is daarmee de eerste compositie van John Lennon en Paul McCartney die in de Amerikaanse hitparade terechtkomt. Nou, een grote hit wordt deze versie van Del Shannon niet. Komt niet verder dan nummer 77 en is na 4 weken alweer verdwenen uit de lijst. Nou, we blijven even in de Beatles-sfeer, want Lennon en McCartney zijn ook verantwoordelijk voor het liedje dat Cilla Black op deze dag in 1964 opneemt in de EMI-studio's aan de Abbey Road in Londen. En dat gaat dan om dit liedje.

It's For You wordt geproduceerd door George Martin en komt tot de 7e plaats in de Britse hitparade. Ja, en nog meer Beatles met een optreden in Brisbane in Australië sluiten de Fab Four op deze dag in 1964 hun wereldtournee af, die op 4 juni begon in Kopenhagen in Denemarken. Het is de tour waarbij ze op 5 en 6 juni in Nederland zijn met Jimmy Nicol als de vervanger van hun zieke drummer Ringo Starr. En op 2 juli 1964 dan zijn de Beatles weer terug in Engeland. Tijdens de tournee van de Hollies door Joegoslavië schrijft Graham Nash op deze dag in 1967 een liedje dat hij pas 1,5 jaar later zal opnemen, als hij dan inmiddels in Crosby, Stills en Nash zit. En dat gaat dan om dit liedje.

plaat is de Marrakesh Express. Liedje komt terecht op de titeloze debuutplaat van Crosby, Stills en Nash. En met een gratis concert in Hyde Park in Londen viert Pink Floyd op deze dag in 1968 de release van hun tweede album, A Saucer Full of Secrets. Nou, het is een heel spektakel. Het evenement liegt er niet om, want in het voorprogramma staan grote namen als Jethro Tull, Roy Harper en T-Rex, de band van Mark Bolan. Nou, A Saucer Full of Secrets is het laatste Pink Floyd album waarop zanger en oprichter Syd Barrett te horen is. Door overmatig drugsgebruik heeft hij psychische problemen. Hij stapt tijdens de opname van het album uit de band en wordt vervangen door David Gilmour. En met hem werkt de band dan verder aan A Saucer Full of Secrets. En dit is één van de nummers die op dat album staan.

There Be More Light heet het. Nou, die LP, Source of Full of Secrets, komt in 1968 binnen in de Britse albumlijst en bereikt dan de 9e plaats. Dan aan deze dag in 1979, dan kiest Radio Veronica de 500ste alarmschijf. En dat is deze.

Nou, leuk liedje. Sunburn van Graham Goldman. Het is de titelsong van de gelijknamige film met Farrah Fawcett en Charles Grodin in de hoofdrollen. Nou, deze single van Graham Goldman die komt begin juli binnen in de Nederlandse top 40. Maar ja, het mag dan alarmschijf geweest zijn. Het is ook wel een leuk liedje, maar toch wil het maar geen grote hit worden. Het deed niet verder te komen dan nummer 28. Binnenkort weer eens even helemaal draaien trouwens deze. Wel leuk. En dan nog even deze. Na een optreden aan de George Washington Universiteit in de Amerikaanse hoofdstad Washington wordt Lowell George op deze dag in 1979 dood aangetroffen in een hotel in Arlington in Virginia. Uit onderzoek blijkt dat hij na het nemen van een overdosis heroïne aan een hartaanval is overleden. Lowell George staat ten tijde van zijn overlijden net in de Nederlandse hitlijsten met dit liedje. Liedje Cheek to Cheek. Lowell George is slechts 34 jaar geworden. We gaan weer naar de muziek. Drie grote hits uit een oude top 40. En dat is vandaag de lijst van exact, maar dan ook exact 50 jaar geleden, 29 juni 1976. Het was een mooie lijst, er was een hoop in te beleven, dus ik heb daar ja, toch denk ik wel drie gevarieerde liedjes weten uit te halen. Zometeen, en die is misschien een beetje weggezakt in je achterhoofd, maar dat is dan alleen maar leuk als dat weer op de radio tevoorschijn komt. Henk Mizell met de Jungle Rock, daarvoor eerst nog Maxine Nightingale en Right Back Where We Started From. En eerst, dit is wel een beetje zwijmelen hoor, de Sutherland Brothers en Quiver en The Arms of Mary.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Het is zo goed als 3:30. We gaan naar de belangrijkste punten uit het Drentse nieuws. In Noord-Drenthe komt er weer water uit de kraan. Een deel van de gemeente Noorderveld zat vanochtend zonder drinkwater. De WMD heeft de problemen opgelost, waardoor alle huishoudens inmiddels weer over kraanwater beschikken. Op de A28 tussen Fluitenberg en Hogeveen is vanmiddag een auto tegen de vangrail aangereden. De linkerrijstrook was daarom tijdelijk dicht, wat zorgde voor file. En inmiddels stroomt het verkeer weer door. En de lagere opkomst bij het Titi-festival door het extreme weer afgelopen weekend zorgt voor een flinke financiële domper. Niet alleen de stichting zelf, maar ook de lokale ondernemers voelen dit direct in de portemonnee. Hoe dat allemaal zit en nog veel meer nieuws kun je terugvinden op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan naar het weer. Hier is Hans Nienhuis.
3: Het is modaal zomerweer deze middag met wat bewolking en ook zon en we houden het droog. Er waait een zwak tot later matige wind die noordelijk wordt. Maximaal is het ruim 25 graden en dat zal door best wat mensen als prettiger worden ervaren dan 30 plus. De nacht, die wordt ook wat koeler. Het is vannacht een graad of 11.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: de zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

gewoon ook de volle 5 minuten. Hij kan ons het schelen. Janis Ian en Fly Too High. Ook nog The Small Faces daarvoor. En Ichiku Park. 4:10 is het. Mooie tijd om even iets extra's te doen. Je hebt er misschien niet zo heel veel van gemerkt op de radio. Maar hier achter de schermen bij RTV Drenthe is dan een beetje het zomerschema ingegaan. Nou, dat heeft dan vooral allerlei personele invullingen waar ik je verder niet mee zal vervelen. Maar betekent ook voor wat betreft dit fijne radioprogramma dat we zo af en toe ook eens even wat ruimte hebben voor iets bijzonders. En dat heb ik deze week helemaal hoor. Ik heb echt iets leuks. Kan niet anders zeggen. Het zal je niet ontgaan zijn dat eind volgende week het nieuwe album van de Rolling Stones verschijnt. 3 jaar geleden ook al, hè, kwam er ineens een nieuwe Stones-plaat waar eigenlijk niemand meer op gerekend had. En nu 3 jaar later gewoon weer één. Met daarop vooral een aantal nummers die nog van vorige keer zijn blijven liggen. Dat hebben ze dan toch nog maar weer helemaal afgemaakt. En eind volgende week dan verschijnt dat onder de naam Foreign Tongues. Nou, een beetje als voorbereiding daarop. Leek het mij wel leuk om ook iets met de Rolling Stones te doen. Ja, toch een beetje dat regelmatig voorbij komt in dit radiouurtje. Dat altijd bol staat van de 60s en 70s klassiekers. Dus dat is hier perfect op zijn plek. En wat wil nou het geval? Als je mee zit te kijken via TV Drenthe, dan zal ik het even in beeld houden. Er is echt een heel dik boek verschenen onlangs. The Rolling Stones, de biografie. Geschreven door Bob Spitz. Nou, dat is ook niet de eerste de beste. Die schreef eerder al hele dikke boeken over Ronald Reagan, over Woodstock, over de Beatles, over Bob Dylan, over Led Zeppelin. Kortom, die man kan wel een boekje vol schrijven. En dat is hem nu ook weer gelukt. Ruim 700 pagina's over de Rolling Stones. Dus als je dit boek gelezen hebt, nou dan weet je alles hoor over Mick en Keith en hun kornuiten. Je voelt hem al aankomen. Je kunt dit boek winnen. Ja, niet alleen vandaag, maar de hele week. En het is niet alleen een sieraad voor de boekenkast. Het is ook een goudmijn voor de geest. Helemaal als je een Rolling Stones fan bent. Dus zorg dat je erbij bent deze week. Want ik heb er 5 weg te geven. Dat gaan we elke dag doen rond dit tijdstip in dit programma. Met het spelletje The Rolling Stones in 1 seconde. Ja, het is net zo eenvoudig als dat het klinkt. De Rolling Stones, ja, ze hebben wel zo'n eigen geluid, hè, dat uit duizenden herkenbaar is. Dus ik wil het gewoon eens even proberen. Ik laat je een fragmentje uit een bekende Rolling Stones hit horen. En je voelt het al. Ik wil van jou de titel weten. Nou, kan dat tegelijkertijd ook een beetje lastig zijn, want door dat herkenbare geluid is een vergissing misschien ook alweer snel gemaakt. Het zit hem heel vaak in die openingsriffjes, hè? Die gitaarklanken aan het begin van een liedje. En daarbij kun je je nog wel eens vergissen. Maar goed, dat is meteen de charme van het spelletje. Zullen we het maar gewoon gaan proberen? Ik heb een Rolling Stones klassieker voor je klaarstaan. Je hoort daar 1 seconde uit. Exact 1 seconde. Wat is nou toch ook weer de titel van dat liedje? Oren gespitst, hier komt-ie. Ja, dat is alles. Kort kan een seconde dan zijn, hè? En ik weet zeker dat je het liedje kent. Maar ja, wat is de titel nou toch ook alweer? App dat even naar me toe als je wil. 0592 331188. Gewoon even een WhatsAppje sturen of een voiceberichtje. Vind ik hartstikke leuk. En misschien haalt onze computer jou er wel uit. En krijg jij dat dikke boek opgestuurd. Dat dikke boek over de Stones van Bob Spitz. En ga je binnenkort op vakantie? Nou, dan zou ik hem vooral in de koffer stoppen. Hè? Of dat je hem lekker op de camping kunt lezen. Welke seconde van de Rolling Stones hoorde je daarnet? Een seconde uit een bekende Rolling Stones hit. Nou, het is de eerste keer dat we dit spelletje doen. Zal ik hem er gewoon nog een keer in gooien? Ja, kan wel eventjes, hè. Luister goed, komt hij nog 1 keer? Ja, daar moet je het mee doen. 0592-3311-88. Als jij die vuistdikke pil wil hebben. Want dat is het. Ruim 700 bladzijden met alle ins en outs over de greatest rock'n'roll band of the planet. Ik wens je er heel veel succes mee.

0: hij lag nog een beetje onder vuur onlangs, zei deze Rod Stewart. Want hij zei een concert af. Hij was te ziek, kon het allemaal niet aan. En een paar uur later zat hij lekker in het stadion naar een WK-voetbalwedstrijd te kijken. Ja, dan heb je wel een en ander uit te leggen. Rod Stewart en You're In My Heart. Nou, er zijn ook heel wat mensen, volgens mij, heel wat luisteraars van dit fijne radiostations die de Rolling Stones in hun hart gesloten hebben. Want jongen, die telefoonlijnen die overstromen weer. Ik hoop dat het goed komt vandaag. Lammert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je had de hulp van je vrouw nodig, heb ik begrepen.
1: Dat is wel zeker zo, ja. Dat is een echte fan, hè?
0: Oh, is dat de echte Rolling Stones fan bij jullie thuis?
1: Dat is de echte Rolling Stones fan, ja.
0: Dat is dan wel de Rolling Stones fan, maar die durft dan weer wat minder goed zelf naar de radio te bellen.
1: Nee, die belt ook wel. Maar wel twee telefoons.
0: Jij was er gewoon als eerste door.
1: Ik was er als eerste door, ja.
0: Maar jij waardeert de Rolling Stones ook wel, toch, Lammert?
1: Zeker wel. Niet alle nummers, maar wel.
0: Maar ja, goed, die jongens die zijn ook ruim 60 jaar bezig. Dan kun je niet alles mooi vinden, hè?
1: Nee, dat is ook zo.
0: Maar toch ook weer een beetje benieuwd naar die nieuwe plaat die eraan zit te komen.
1: Ik heb hem al in de bestelling.
0: Ja, is zo?
1: Ja, hij zit al in bestelling, ja.
0: En dat doen ze dan ook weer zo slim, hè? En 834 verschillende versies op een plak geel vinyl en een plak roze vinyl en met een net weer andere hoes. Maar ja, dat trap jij niet in, dat hoor ik al wel aan je, dat soort grapjes.
1: Nee.
0: Hé, maar dan begrijp ik dus wel dat zo'n boek over de Rolling Stones, dat is bij jullie wel op de goede plek als je dat wint.
1: Ja, zeker, dat is ook op een goede plek.
0: Nou, het spelletje de Rolling Stones in 1 seconde spelen wij en dit kwam voorbij. En daar moest je mee doen. En ik heb geloof ik net alle Rolling Stones klassiekers wel voorbij horen komen aan de telefoon, want een lastig spelletje, dat is het wel. Wat denk jij dat is?
1: Nou, mijn vrouw zei dat ik was Brown Sugar.
0: Brown Sugar? Dit. Even kijken hoor. Ah, dat zou wel eens kunnen kloppen. Ik denk dat je vrouw gelijk heeft. Het is gewoon goed, Lammert. Wij gaan jou dat boek sturen.
1: Hartstikke goed.
0: 700 bladzijden, dus dan kun je er allebei 350 lezen.
1: Oh, we hebben allebei met pensioen, dus dan kunnen we...
0: Het komt er zo snel mogelijk aan, dus veel leesplezier, hè? En dankjewel voor meedoen. Oh, Lammert is al weg, geloof ik. Nou goed, komt allemaal goed. En dit boek, dat geven we nog de hele week weg.

Het is Rolling Stones week in dit fijne 60's en 70's radioprogramma. Deze hele week extra veel muziek van de Rolling Stones. En je kunt dus dat boek winnen. De autobiografie. Nee, dat zeg ik verkeerd. De biografie. Autobiografie zou zijn als ze het zelf hadden geschreven. Dat zie ik ze nog niet zo snel doen. Bob Spitz schreef het. 700 bladzijden zeg. En een hele week maak je dus kans op dat boek. Lammert krijgt de eerste van deze week. Morgen spelen we weer een nieuwe ronde van het nu al legendarische spel The Stones in 1 seconde. Ja, we zijn er weer toe aan de jukebox. En daarvoor blijf ik ook een klein beetje in de Rolling Stones sfeer. Want het is op deze dag in 1985 dat David Bowie en Mick Jagger een nieuwe versie opnemen voor van Dancing in the Street, de Motown-klassieker. En dat doen ze voor Live Aid. En ja, die Rolling Stones die waren sowieso wel soul-fans, want ze hebben ook ooit een andere soul-klassieker op de plaat gezet. En dat is dan de Harlem Shuffle. Die ken je van de Stones, maar het origineel ken je natuurlijk ook van Bob en Earl. Nou, die ga ik zo meteen voor je draaien. En eerst die andere die ik net zei, die Mick Jagger dus samen maakte met David Bowie. Maar dan het origineel is hier Dancing in the Street van Martha Reeves en de Vandellas.

0: en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM wil dat de voormalige directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in, die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel, het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Running back, number 49. You had me from the sidelines. And in the back of a Pontiac.

0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: Woehoe, yeah. You know.

0: her grief and care.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

0: niet laten gaan.
1: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
2: Dat kan op Facebook.
1: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
2: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft twee mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelde daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

En denk met weemoed aan de tijd dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen hoe mooi dit achteraf zou zijn.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
1: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
0: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
2: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
0: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 uur bedden, 12 uur bedden, 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
4: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Noorse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlak land

en barre oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileer is, wanneer de noordwind de vlakte vieren neemt, wanneer de noordwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de Schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zo'n japon, wanneer de eerste spin zijn lentewebben weeft,

the wind, her jubel flans de baan. Dan juicht mijn land, mijn vlak land.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.

0: Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
1: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen, die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
0: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega-shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
2: It would be an interpretive step to use the court's words out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding, a traditional understanding of the central bank protected for political interference.
0: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
4: Het is tijd voor Blues en Jazz op Radio AN Hunze. Blues is de healer en jazz is de fantasy. Cool Room neemt je mee. Cool Room neemt je mee.

dit knopje even in doen, Luc. Goedenavond. Even kijken, waar zijn we? Oh ja, hier zijn we. Goedenavond. Dit is Cool Room. Gewoon bij Radio A en Hunze. Dat is het programma waar blues, soul, roesmuziek gewoon allemaal lekker samenkomen. En zomaar uit de speakers kunnen knallen. De studio is misschien koud. Nou ja, de naam van het programma is Cool Room. Nou, is dat natuurlijk uit een nummer van Cube in the Business gekozen. Dat is ook een bewuste keuze, maar het is hier absoluut niet koud in de studio. Maar de muziek die maakt je nog warmer, denk ik. En als je kijkt naar Another Day, Another Road, dat is een, ja, dat staat natuurlijk allemaal op het album Groeten uit Grollo. En dat was natuurlijk in 1967. En je maakt vaak keuzes in je leven. Een other day, nou, die komt dan vanzelf. Maar een other road, daar heb je wel wat in te kiezen. En dat heeft QB met zijn mannen natuurlijk hartstikke goed gedaan in die periode. Goed, we hebben een mooie week achter de rug. Vorige week waren we niet van de partij. Zowel Gerco niet als ik niet. Gerco die was heel erg druk met Maat, omroep Maat. Om daar de programmering tussen de 4 en 7.

We nodig te maken met allerlei leuke anekdotes en leuke interviews. En ook impressies van de training, van de sfeer en ook in de stad. Allemaal waren we daarbij. En goed, en ik was een poosje op vakantie. Dat kan ook. En ik ben net weer terug. Ik heb dan net de TT wel meegemaakt. Ik ben er niet naartoe geweest, maar ik heb het wel meegemaakt. Goed, en dan is er weer de maandagavond en hebben we gewoon weer lekkere muziek. En we zijn ons een beetje aan het voorbereiden op vannacht. Je hoort al aan mijn stem dat ik flink heb gejuicht. Nee, helemaal niet waar. Maar ik heb een leuke vakantie gehad en dat was niet in de koude kleren gaan zitten. Dus vandaar dat de stem een beetje anders is dan anders misschien. Maar ja, een beetje maar nooit. We gaan gewoon lekker door. Goed, je hebt Another Day, Another Road van Cube Inner Business. Hier in deze koude kamer bij Radio A en blijf gewoon lekker hangen, blijf gewoon lekker zitten, blijf gewoon lekker lopen. Ga gewoon in de tuin zitten, want er komt nog veel meer muziek. Ook de Blues Band hebben we twee artiesten uitgezocht en daar komen we ook zeer uitgebreid op terug. Goed, vanavond duiken we even diep in de blues met een echte meester van het genre, of in het genre moet je dan zeggen. Namelijk John Mayall, de pathfather van de Britse blues. Laat opnieuw horen waarom generaties muzikanten heeft geïnspireerd, waarom hij die muzikanten heeft geïnspireerd. Uit zijn album The Devil Must Be Laughing komt nu de titelsong. Scherpte, actuele blues, met een karakteristieke stem en gitaar. En dat is natuurlijk John Mayall, met de titelsong van het album. En The Devil Must Be Laughing.

The Devil Must Be Lovin' van John Mayo en Joe Wells. En dan gaan we gewoon lekker door met een stukje muziek. Maar heb jij zoiets van, goh, ik heb wat beleefd in de afgelopen weken. Afgelopen 2 weken eigenlijk. Of met die daar naartoe gaan. Of dingen die je hebt gedaan waarvan je denkt van, nou, dat is een goed doel geweest. Daar wil ik best eens eventjes over hebben. Dat mag natuurlijk, want je kunt gewoon bellen naar de studio. 0592 70 30 30. En wellicht gooien we dan lekker ook in de uitzending om daarover te kunnen praten. Lijkt me gewoon hartstikke leuk om eens even een beetje interactief te zijn. Maar goed, dat hoeft niet per se hoor. Het mag allemaal. En je hebt ongetwijfeld wel iets beleefd afgelopen weekend of afgelopen 2 weken waarvoor je denkt van, nou, misschien is dat ook wel eens leuk voor een ander om te horen. Dan hoor ik natuurlijk graag. Het is nu tijd voor de moderne bluesrock met de gitarist die al jarenlang indruk maakte met zijn vurige spel en zijn krachtige sound. En dat is niemand minder dan Kenny Wayne Shepherd. Hij weet als geen ander gevoel en energie te combineren. Uit zijn repertoire horen we nu een nummer vol warmte, passie, meeslepende gitaarlijnen. Geniet ervan. Met Heat of the Sun, ja, speciaal gekozen omdat het zo warm is, denk ik. Ik weet het wel zeker. Want wij waren in het zuidelijke deel van Europa. Daar was het overdag zo'n beetje tussen de 36 en 38 graden. Dus toen wij terugkwamen op Schiphol, afgelopen week viel het er. Nee, het was het ook ontzettend warm. Het viel helemaal niet mee. Het was gewoon bloedheet. Alleen in de auto hadden we lekker de airco. En dat is dan weer heel fijn om te weten. Dus de Heat of the Sun, dat was over heel Europa volgens mij. En dat is afgelopen weekend best een beetje afgekoeld. En vandaag was het gewoon lekker. Kenny Wayne Shepherd, Heat of the Sun. Staat allemaal op het album How I'm Go.

0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: Juist, zo is dat. En je luistert naar het programma Koeroem, het boostprogramma hier bij Radio AN Hunze. Ga geen tijd noemen. Nee, het is gewoon helemaal... Maar goed, als je zo'n nummer luistert van Kenny Way Shepherd en het Heat of the Sun, dan is het net of die zon inderdaad invloed heeft gehad op het hele nummer. Ja, het geeft je een hele hoop vreugde eigenlijk. Van als je naar dit nummer goed luistert en naar de gitaarlijnen, dan denk je van, wow, dat zit verschrikkelijk goed in elkaar. En soms is één stem genoeg om een nummer voor altijd onsterfelijk te maken. Nina Simone, die bezat de unieke kracht, intens, mysterieus en vol emotie. Met haar indrukwekkende interpretatie gaf zij een geheel eigen dimensie aan een klassieker. Die spanning, verlangen en passie perfect samenbrengt. Waar heb ik het dan over? Nou, luister maar eens naar de onvergetelijke Nina Simone met I Put a Spell on You. Dat gaan we zeker eventjes opzetten zo meteen. Maar goed, I Put a Spell on You, toen dacht ik van, ja, we schreeuwen het allemaal mee, maar wat bedoelen we nou eigenlijk? Wat wordt er nou eigenlijk gezegd? En dat heb ik even kort voor je samengevat. Het betekent niks minder eigenlijk dan, ik heb een betovering over je uitgesproken. Nou, en als je dat dan weet met dit nummer, dan mag je het zelf helemaal invullen. Gewoon, 2,5 minuut, Nina Simone, I Put a Spell on You.

Zo, ze is al heel duidelijk. Jij bent van mij en ik heb die betovering uit je, over jou uitgesproken. En je blijft dus bij mij. Ja, nou ja, dat is een beetje de bedoeling van haar lied geweest, denk ik. Maar de uitvoering is zo helder en zo schoon dat je denkt van eigenlijk moet je gewoon nog een keer horen. Maar goed, dat doe je dan maar gewoon lekker thuis. Je kunt het overal wel vinden. Op de socials. Goed, de Bluesbed. Ja, het is een beurtje voor de Bluesbed nu. Want de Bluesbed die had vandaag iets van wie gaan we vandaag in de schijnwerpers zetten? Nou, hij heeft gekozen voor een Zweedse band. En die band die heet Borden 53. Die in 2025 het album Turnpike uitbracht. Ja, Turnpike. En toen dacht ik van Turnpike, wat is dat dan? Nou, dat is gewoon de tolweg, zeg maar. Die hebben ze dus uitgebracht en we vinden daar een aantal sterke nummers en sterke songs op terug in de folk Americana en ook in de rock. En een mooie combinatie van al die genres. We beginnen met een nummer dat heet Nowhere. En dat heeft een aanstekelijk ritme, een pakkende gitaar en een echte roadtrip maken. Ja, daar heb je het alweer. We gaan de tolweg op. Recensenten die noemen het zelfs een van de meest radiovriendelijke nummers van het album. Nou, dan gaan we daar naar luisteren. Dan hebben we Nowhere van Borden 53. Allemaal op het album Turnpike.

0: Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.
1: Kijk, ja, we hebben bezoek in de studio. Altijd natuurlijk van harte welkom. De deuren staan open en je mag natuurlijk altijd naar binnen in de studio hier bij Radio A en Hunze. Maar dit was het nummer Nowhere van de band 53. En dat komt natuurlijk allemaal uit Zweden. We hebben nog een nummer van hem klaarstaan. We blijven namelijk een beetje bij die band hangen. Dan Bluesbert, die wilde er graag 3 nummers van horen. Nou, Bluesbert, dat kan. En we schakelen nu naar een nummer dat iets in een andere sfeer heeft. Een beetje de invloeden van de reggae, van de folk. Gecombineerd met een ontspannen groove uit de blues. Het nummer werd door de recensies omschreven als melodieus en bijzonder toegankelijk. En dan praten we natuurlijk over het nummer Running for My Life. En als je dan deze hebt gehad, The Born 53 en The Nowhere, en dan kunnen we naar Running for My Life, dan denk ik van, als je dan onderweg bent en je moet eruit lopen voor hetgene wat je wil doen, dan moet je dit even over dat album lopen, hè? Turnpike, want dat betekent niks minder dan natuurlijk de tolweg. Dus Running for My Life van Born 53.

0: Ja, dat is echt zo'n nummer waarvan je denkt van... nou, dat is best aardig bluesband. Dat heb je weer goed bedacht. En dat is de volgende die we gaan draaien. Maar daar gaan we eventjes een beetje stil bij houden. Dat is namelijk het The News. En ja, waar dat daar vandaan komt... We sluiten natuurlijk dit trilogietje af met het nummer The News. Het nummer dat mengt folk, pop en een beetje sfeervolle manier... om de verschillende zangstemmen van deze band te laten samenkomen. Ook het lied dat je gaat horen, daar kun je dat heel goed in terug horen. En die staat allemaal op het album Turnpike. En ik zal nog één keer zeggen wat het betekent. Als je dan naar Engeland gaat of naar Zweden gaat en je hebt zoiets van wat is Turnpike? Nou, dat is gewoon de tolweg. News, 53.
1: Now, doctor, can I talk to you?

Oh, en als je dan zit te praten, is het zo gezellig, hè? Even kijken, we gaan... oh, dan krijgen we de tussentune even. Nou, dat hoeft niet. Ja, dat is het toch. Ik wou hem uitzetten, maar dat ging een beetje te snel af. Goed, de volgende artiest hoef ik helemaal niet aan te kondigen, want die kennen jullie natuurlijk allemaal uit mijn programmering. Dat is Little Walter. En wat gaat die doen? Nou, Worried, Live Blues.

Ja, een beetje applaus voor die grote band. De Allman Brothers was dat met de Done Somebody Wrong. Of de iemand ook wat verkeerds gedaan heeft. Dat is te hard, Luc. Goed, en de Bluesbed die had nog veel meer op zijn programma staan. Maar goed, we kunnen natuurlijk niet alles draaien. Maar we gaan het wel proberen door Bluesbed. Even kijken, het is nu 9 minuten voor. Nou, ik denk dat ik nog... even kijken, dit nummer, volgende nummer is 4 minuten. Ah, het zal ongeveer kunnen. Goed, vanuit de Noordoosten van Engeland was die band The Animals in de jaren 60 van de vorige eeuw. Is dat natuurlijk de wereld ingestuurd om een krachtige mix van de rhythm en de blues. De band uit Newcastle die brak internationaal door met hun grote hit House of a Rising Sun. Waarin indrukwekkende stem van de zanger Eric Burdon en natuurlijk de hoofdrol speelde. Samen met groepen als bijvoorbeeld, ja wie niet, de Beatles, de Rolling Stones, maakten de Animals deel uit van de Britse blues invasie van de jaren 60. Een ruige geluid blues invoerde en zorgde ervoor voor de klassiekers. En van die klassiekers gaan we nu een aantal gaan laten horen. En we beginnen natuurlijk met de meest bekende die we maar allemaal mee kunnen zingen. Allemaal mee kunnen, nou ja, neurien mag ook. The House of the Rising Sun, The Animals.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
3: Dat ligt vermoedelijk im Umfeld. Dat heißt in einem Sorgerechtsstreit. Oder in einer Sorgerechtssache.
2: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is op.

0: zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
1: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt. Ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
0: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: Tijd voor blues en jazz op Radio AN Hunze. Blues is de healer en jazz is de fantasy. Cool Room neemt je mee. Cool Room neemt je mee.

Kijk, dan is die uitgefiet en dan heb je heerlijk muziek op de achtergrond. Welkom bij Tweede Uur Cool Room hier bij Radio A en Hunze. We hebben nog een uurtje te gaan om nog wat lekkere muziek te laten horen. En de laatste 20 minuten programmeren we gewoon weer voor alles wat. Gewoon lekkere muziekjes. Bluesbert, ja, je was aan de beurt met die Animals en daar gaan we ook zo meteen mee door. Maar voor de klok van 9 uur en na de klok van 9 uur heb ik twee nummers gedraaid van AJ Plug. Dat is natuurlijk Alexandra Jolanda Plug. En dat is een Nederlandse zanger die heel erg goed doet. En ja, omdat ze opgevangen is in Arnhemse, hoort dit een beetje bij de regionale muziek of bij de lokale muziek zelfs. Van het album heb ik gedraaid It Ain't Over, oftewel Het Is Nog Niet Over. En het tweede nummer was na de klok van 9 uur, Waiting for Love. En dat vond ik persoonlijk een heerlijk geweldig nummer. Ja, Bluesbert, ik hoop dat jij dat ook leuk vond. Want we gaan nu even weer verder met die Animal Show. Om zo maar te zeggen. Nee, we zijn niet in de dierentuin. We zijn gewoon hier bij Radio aan hun achter de toetsenborden. Om daar wat aan te kunnen klikken en een beetje muziek te laten horen. Dat gaan we doen. En ja, die Animals, ja, die kwamen in de jaren 60 natuurlijk lekker opzetten. En ze hebben heel veel muziek gemaakt. We gaan nog een paar nummertjes van ze laten horen. En we beginnen met It's My Life.

0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: Ja, en je luistert naar het programma Cool Room op de maandagavond. Goed, dat was allemaal op verzoek van de Blues Bird. Dat heb ik weer graag voor je gedaan. Ik heb er heerlijk van genoten van deze lekkere muziek uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Geweldig, dankjewel. Goed, en ik hoop ook dat alle andere luisteraars ervan hebben genoten natuurlijk om deze muziek eens eventjes lekker terug te horen op jouw gewoon favoriete lokale omroep. Goed, we hebben er nog één voor je staan. Niet van de Blues Bird, maar die is vanuit de beginperiode dat ik bij Radio AN Hunze kwam. Toen was dit ook een hot item. Vanuit Drenthe komt namelijk de blues rockband Easterfield. De band ontstond in 2011 na een jam sessie in Barger Oosterveld en groeide uit tot een bekende naam binnen de noordelijke blues en roots scene. Met stevige gitaren en rauwe zangstem en invloeden uit blues, rock en country en Americana weet Easterfield ieder optreden om te zetten tot een energieke live show. De band die bracht in 2017 een album uit, de Honky Tonk Session, met de nummers als It's Time, New Day Rising, The Blues Is Back. Door hun krachtige live optredens op festivals en in de clubs heeft Easterfield een trouwe schare fans opgebouwd. En ja, ik ga daar gewoon een lekker nummer van draaien. Deze komt me nog bekend voor vanuit die periode dat ik van dat album draaide. Want ik kreeg de cd opgestuurd van de mannen. Zo van, nou, hij is uit, hier is hij en draai er flink wat van. Ik heb alle nummers van deze, van dit album moet ik dan zeggen. En niet van deze cd, maar van dit album heb ik laten horen in die periode. En Easterfield, ik ben nog steeds hartstikke trots. Goed, van de Honky Tonk Session heb ik deze gekozen. Great Unknown. En ik vertaal het dan maar weer als de grote onbekende. Maar dat is Easterfield al lang niet meer.

0: grote onbekende.
1: Radio A en Hunze. 12 Hunnebedden, 1 geluid.
0: Ja, de grote onbekende van Easterfield. Een heerlijk nummer. Ik zal dat cd'tje nog eens even weer opzoeken. Kijken of we dat de komende periode wat meer van de Easterfield kunnen laten horen. Want dit soort muziek, dat hoort er gewoon lekker bij in de show, om zo maar te zeggen. Goed, wat er ook bij hoort is natuurlijk de B.B. King Blues Summit 100. En daar zijn heel veel nummers en heel veel mensen die daar op meespelen. En ik ga een nummer laten horen van, even kijken, deze. When it all comes down, it'll still be around. En dat doen we van Joe Bramassa en Larry McRae. Heerlijk nummer.

We gaan er nog één van draaien. En doen we het samen met Bonamassa, / Samantha Cofield en Myra Kennedy. Hey! When love comes to town.

When Love Comes to Town. Of wanneer voetballer in je stad komt. Nou, dan het, in Mexico worden ze helemaal gek, geloof ik, van het Nederlands elftal. Heb ik gehoord, hè. Ik weet niet of het zo is, maar ik heb het gewoon gehoord. Ik heb wat beelden gezien vandaag. Ik denk van, nou, jongen, die oranje bus die rijdt ook in Mexico rond. Zo niet te geloven. En als je deze muziek hoort op de achtergrond, dan weet je dat we eigenlijk iets anders gaan doen. Dan gaan we van de blues in ieder geval, daar gaan we nooit helemaal vanaf. Maar goed, wel de laatste 20 minuten van de show gaan we wat anders doen. Ik heb wat klaarstaan van Carol Emerald, van de Robert Gray Band. Betty Swan, Lolita Holloway, and The Very Next. En ook van Ryan en mij natuurlijk. En ja, daar gaan we zo meteen gewoon lekker naar luisteren. En de blues laten we achter ons. Ik wil de bluesband weer bedanken voor de inbreng. En ik wil de luisteraars hartstikke bedanken voor het luisteren naar dit blues item hier bij Radio Arnhemse. In het programma Cool Room. En volgende week zijn we weer van de partij. En zover ik dat nu kan zien, is het dan van 9 tot 11. Dus de afgelopen keren was het van 8 tot 10. Maar goed, dat was een bepaalde oorzaak. En dat is nu eventjes weer voorbij. Maar ja, je weet nooit wat er kan veranderen in de vakantieperiode. Toch? Houd het gewoon in de gaten. In ieder geval op de maandagavond is het absoluut Cool Room. En nu gaan we deze doen. Back it up.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Radio AN Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio AN Hunze. Het is 10 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
4: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden. En die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
3: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte.

0: regen. Het weer, de stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moeten marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.
2: You know, I want your money.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3:00 tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.